0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Stop!
3: 6 uur geweest.
4: Ja, en over de gezondheid gesproken, we gaan beginnen met muzieknieuws. Tim van Lombeek legt het uit.
5: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren na een korte strijd tegen kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het dan weer over een wonderbaarlijke zangeres. Ook voor zangeres Barbara Dex, die momenteel toert met nummers van Dolly Parton, was ze echt een idool.
6: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze haar liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
5: Dolly Parton werd 80. Je kan haar onder meer kennen van hits als Jolene en 9 to 5. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield. Zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur daar te blussen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. We krijgen een wisselvallige dag met vooral deze namiddag buien. Wel warm tot 27 graden.
2: Dit is Top! Jeroen en Koen.
3: En die woensdag, hij heet 26.

0: Another N54 Ultra. En Talk to You. Voilà, daar gaan we dan mee beginnen. En we moeten toch, om te beginnen, deze uitzending starten met een opmerkelijke vaststelling. En dat is dat het nieuws van Dolly Parton staat ondertussen in alle kranten. Daar opende het nieuws daarnet ook mee. En wat wil het toeval? We hebben het gisteren in dit programma gewoon nog over haar gehad.
1: Misschien was jij wel aan het praten toen zij aan het gaan was.
0: Ja.
1: Het zou goed
0: zijn. Dat qua timing.
1: Telepathie.
0: Kan dat ongeveer tellen, ja.
1: Had jij een band met Dolly? Wat heb je gehad? Heb je iets met Dolly gehad?
0: Ik heb niets met Dolly gehad. Maar ze heeft wel een paar nummers die legendarisch zijn natuurlijk. Vooral I Will Always Love You.
1: En ik maar denken dat dat van Whitney Houston was.
0: Ja, Whitney Houston heeft dat groot gemaakt. En ik denk dat Dolly Parton, de rijkdom die ze dan had, waar ze nu niks meer aan heeft, laat ons eerlijk zijn, dat ze die voor een groot stuk te danken heeft aan die cover van Whitney Houston. Natuurlijk, want zij had het nummer geschreven. Ja, en dan passeerde ze serieus langs de kassa natuurlijk. Hè. Ja, een paar eigen nummers kennen we natuurlijk ook, zoals 9 to 5.
1: Working 9 to 5.
0: En Jolene, en dat wordt hier nu al als BVV'tje een paar keer gevraagd. Dus ja, dan zijn we er eigenlijk al uit, hè, qua BVV'tje. Maar het is toch opmerkelijk. Allee, gisteren. Want, allee, Dolly Parton is nu niet het soort artiest dat hier dagelijks ter sprake komt.
1: Nee, maar het is wel zo. Ook vorige week hebben we wat aandacht aan Dolly Parton besteed. Dat is mij nog bijgebleven.
0: Ah, waarover ging dat dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar goed, okay.
0: Weet je nog waarom ik ze gisteren heb vernoemd?
1: Nee.
0: Ah ja, want dat was omdat ze ooit een mooie uitspraak heeft. Een beetje
1: juist.
0: Een bond zonder naam uitspraak gedaan. En in het kader van haar overlijden en mensen die dat dan daar even moeilijk mee hebben, daar even moeten van slikken of zo, dan kan je gewoon terugdenken aan die uitspraak van Dolly Parton, die volledig aan haar wordt toegeschreven. Ik weet niet of ze het ergens anders vandaan gepikt heeft, maar ze wordt wel aan haar toegeschreven. En die uitspraak was, als je een regenboog wil, dan moet je ook de regen erbij pakken. Ik vond dat heel mooi.
1: Heel mooi. Ja. We hadden ooit zo'n een item in het

0: programma De Laatste Woorden van.
1: Ah ja.
0: Wat zouden de laatste woorden geweest zijn van Dolly Parton?
1: Ja,
0: en laten we ervan uitgaan dat dat mooie woorden, alleen dat hij nog iets moois heeft kunnen zeggen.
1: Ja, Jolien, we gaan niet origineel draaien. Het is top voor iets, want we hebben een versie gevonden van amper 2 jaar geleden. Van Blaster Jackson, die is best wel tof. Dus hier komt ie.

0: Nou, toch leuk gedaan. Blaster Jacks en Poltergeist. En hun versie van Jolene. En dan voor de oplettende luisteraar en collega. Wat hebben Bobby Aanschoepen en Dolly Parton met elkaar gemeen? Ik heb het ooit verteld in het programma, Koen, dus dit moet je weten.
1: Ze hebben beide... Ik ging zeggen een pretpark.
0: Ja, dat is helemaal juist. Ah. En nu nog de naam. Dus Bobbejaan Schoepen had Bobbejaan Land. En hoe heette het pretpark van Dolly Parton?
1: Dollyland.
0: Bijna. Het is niet meer land.
1: Ah, het is niet meer land. World. Of zoiets. Nee, nee. Dolly World. Nee. Dolly. Nee,
0: ik heb het ooit verteld. Dolly, het is kei grappig.
1: Fantasy. Dolly Fantasy. Nee, Dolly. Ja.
0: Pretpark, ik weet niet of het nog bestaat, maar het heeft in ieder geval bestaan, van Dolly Parton, heet Dollywood.
1: Ah.
0: Maar toch goed gevonden bij deze. Dollywood, als het bestaat het nog, kan je dat vinden?
1: De openingsuren zijn dat het nu gesloten is, maar dat het open gaat om 9:00. Ah. Dus voilà.
0: Dan moeten we toch gewoon als eerbetoon een keer naartoe. Hè? In de dark ride van Dollywood gaan zitten of zo. Ah, bestaat. En waar is dat dan?
1: In California, Dollywood Parks Boulevard.
0: Het zal wel Californië zijn.
1: Ja, het zal Californië zijn.
0: Ja, voilà. Allen daarheen.

0: De Bauza en Magnetic. In het kader van ons afscheid, we zijn aan de laatste uitzendingen bezig, heb ik hier en daar een reactie gelezen. Dat is dan wel opmerkelijk, want hoe lang doen we het nu samen? Je hebt de statistieken bijgehouden.
1: Voor mij is dit seizoen 11 en we doen het al samen 13 jaar.
0: Voilà. En dan zijn er mensen die reageren. Ach, ik heb jullie eigenlijk nog maar net ontdekt.
2: Jeroen en Koen.
0: Lezen we regelmatig deze dagen. Dat is heel spijtig natuurlijk.
1: Je hebt uw kans gehad.
0: Er is wel een handleiding bij het programma. Een ongeschreven handleiding. Zoals er ook ongeschreven wetten zijn. En zo, namelijk als wij iets zeggen. Dan kan je maar beter ook luisteren naar de volgende interventie. Want dat gebeurt constant. Dan gaan we wat we in een interventie ervoor gezegd hebben. Rechtzetten. Dat gebeurt heel veel. Wij zeggen zoiets. En dan blijkt dat allemaal niet te kloppen. Dus Dollywood in dat verband bevindt zich niet in Californië.
1: Ja, ik zei gewoon ja, omdat ik ervan uitga dat jij altijd gelijk hebt, maar dat blijkt dus...
0: Mag ik mij even verdedigen? In Californië vind je alle pretparken, dat is pretparkenstaat, dat is ervoor bekend.
1: Ja, okay,
0: en
1: maar...
0: ook in Californië is ook Hollywood, ik dacht Dollywood, dat zal dan ook in Californië. Maar dat is dus niet het geval. Vandaar.
1: Ah, dat kan hij ook trouwens. Voor de nieuwe luisteraars, hij kan er dan altijd een uitleg aan geven.
0: Ja, waarom ik dan die fout gemaakt heb. Ja, maar nee, ik geef tenminste mijn fouten toe.
1: Dat is juist.
0: Voilà, waar begint Dollywood zich wel?
1: In Tennessee.
0: In Pigeon Forge. Paar duizend kilometer toch vandaan.
1: In Pigeon Forge. Dat is een kleine gemeente dan.
0: Ja, dat klinkt wel zo.
1: Ja, het is zo echt
0: wat is een forge?
1: Maar dit is gewoon de naam van die...
0: Pigeon Forge.
1: Ja, dat is een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee en valt bestuurlijk gezien onder Cyber County.
0: Wat we ook niet kennen. Maar het is iets met duif erin. Pigeon Forge. Dat hoort zo, dat is de boeren buiten.
1: Ja.
0: En daar heb je dus dat pretpark. Maar het is niet eens in het stedelijk gebied. Maar het was ook een meisje van het platteland.
1: Kijk, dat zal ze willen behouden hebben. En de slogan, want als ik dan zo'n fotootje zie van Dollywood, dan staat er ook bij, het zou ook een spreuk van de dag kunnen zijn, love every moment.
0: Oh, schoon.
1: Dat zal dus ook van Dolly Parton zijn. Zij zal gezegd hebben, love every moment.
0: De madame van de mooie uitspraken. Voilà, dus bij deze, we gaan haar herdenken en gewoon een keer naar Dollywood gaan. Hè. Maar godverdomme, joh, in Pigeon Forge. Die afrit gaan we missen, denk ik.
1: Ja, we zijn voorbij.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Mannekes! Bombie! Die zijn het augustus, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel tijd. Voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen en zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
11: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
12: Let's go!
11: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
14: Wat? 150 baht?
13: Schat ik, dat is €4.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
13: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
15: IKEA-tip van de week.
16: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
15: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
18: IKEA.
15: Voorwaarden op ikea.be.
19: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
20: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Engelstalige versie van Heb jij een vuurtje voor mij? Het heet Lighter. Dat was Galantis.
1: Jeroen en Koen.
0: Hebben de kranten van vandaag ontvangen. En het begint met dramatische nieuws op het nieuwsblad. En ook een verhaal van mysterie. Je weet wel van dat jongetje en zijn vader die verdwenen waren. Dus twee lichamen zijn ondertussen gevonden. Maar ondertussen blijft het mysterie. Ja, hoe dat verhaal precies in elkaar zit, daar zijn ze duidelijk nog niet uit. En zoals dat dan heet, het onderzoek loopt.
2: En dat zal sowieso ooit eens te zien zijn in Belgium True Crime. Ah, ja. Of zo van die spijtige. Genoeg voor alle duidelijkheid, maar dan heb je wel wat duiding meestal van zo'n verhaal.
0: Komt eraan.
2: Het laatste nieuws deze ochtend. 1 op 4 ouders wil AI-verbod op school.
0: Ja, er zijn veel schoolonderwerpen vandaag ook in Gazet van Antwerpen. Daar openen ze met Vlaamse leerling is bij de duurste van Europa.
2: De standaard doet ook mee, want door de hele klas over de streep te trekken, zijn we de slimste vergeten.
0: Het belang van Limburg. Provincie helpt bepalen waar gemeenten nog mogen bouwen. Ja, als je met meerdere gaat beginnen beslissen over hetzelfde onderwerp, dan maak je het niet simpeler, denk ik dan.
2: Laten we deze ochtend ook nog eens hebben over de centen. Dan zitten we bij de tijd, want energiebedrijven vechten meer dan 1 miljard euro overwinstbelastingen aan.
0: Oké.
2: Okay. 1 miljard euro.
0: We kunnen al eens een keer voor vechten, natuurlijk. Dat snappen we wel.

0: Ik zit te denken van welk nummer is het nu weer, maar goed. Wordt onderzocht. On Tonight, Silva Bamba was dat. Wat een rare groepsnaam ook. En zo is het ondertussen 6:30.
1: Ja, en dat wil zeggen dat we even moeten kijken waar je staat aan te schuiven. En we vergeten niet, hoe moet ik het zeggen? Het is zo dat alle landstalen even belangrijk zijn, dat wou ik zeggen.
0: Oei, oei, oei.
1: En we zitten dan, ja, daarom dat ik een beetje ben aan het sukkelen.
0: Hij is ons aan het voorbereiden op het feit dat hij dingen gaat verkeerd uitspreken.
1: Ja,
0: geniet ervan. Hier komt hij.
1: Ja, vanuit Luik sta je aan te schuiven als je op weg bent naar Brussel. En dat vanaf Lancin tot Tienen. Lancin, toch?
0: Of Vincent?
1: Nee, dit was juist.
0: Ja, oké.
1: Volgens mij, wacht, ik had even
0: gezegd. Ik heb er nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd.
1: Maar ja, goed. Ja,
0: Lancin.
1: Ik heb het even...
0: Oké, uitsprakengids.
2: Lancin.
0: Voilà. Ja.
1: Dat is juist.
0: Hela, doe vanaf, dan, ja. Doe dan een keer zo. Allee. Alsof het verricht is.
1: Ja. Je staat aan te schuiven vanaf Lancin tot Tienen.
0: Tot Tienen, ja.
1: 20 minuten. Ja, dat is niet om te lachen en ook geen applaus nodig. 20 minuten aan te schuiven.
0: Waar. Daar zal iets gebeurd zijn, want dat hebben we echt nog nooit gehad in de verkeersinformatie, die plek.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
11: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
13: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis.

0: En dan nu de epiloog. Ed Sheeran had het gezegd, hè. Mag toch nog een beetje met mijn gitaar zo op het einde. Martin Garrix heeft gezegd, dat is goed jongen, doe jij maar. Voilà.
1: Een epiloog.
0: Een epiloog.
1: Is aan het einde van een verhaal, een nawoord aan het einde van een verhaal, voilà. Boek, film, toneelstuk, of muziekstuk.
0: Voilà. Voilà. Is toch juist?
1: Ja, maar ik dacht, allee, die begint hier met zo van die, met die woorden. Doe me denken aan Clara, dat is toch zo? En we gaan even luisteren naar de volgende epiloog.
0: De epiloog, Ah nee, fijn dat ik jou iets bijgeleerd heb.
1: Ja.
0: Ik vond dat zo... Nee, zat. We gaan nog iets bijleren. Dat hebben we dan geleerd dankzij een van onze fijne luisteraars. Die even laat weten daar op die... wat was het? T40? Ze zijn daar aan het werken. Ik kom er bijna dagelijks voorbij. Daar in Lainson. Ik heb ook gevonden trouwens, Lainson, dat deed geen enkel belletje rinkelen bij ons. Dat er ook een Nederlandstalige variant bestaat. Dus Lainson is in het Vlaams... Lijsum. Maar opnieuw nog nooit van gehoord.
1: En hebben die bepaalde dingen die je moet gezien hebben, bezienswaardigheden? Meestal is dat zo, hè? Als je dan gaat gaan kijken...
0: Je hebt daar de oude Sint-Pieterskerk uit de 12e tot 14e eeuw. Het heeft eventjes geduurd om die te bouwen. En dat is het dan. En er wonen ook veel meer vrouwen dan mannen. Ah, voilà. Allen daarin. 51% vrouwen.

0: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
1: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Ja, het is direct met de double shots ook en zo.
1: Everybody at the bar getting tips.
0: Dan zal het snel gebeurd zijn, inderdaad. Everybody at the bar get tipsy. Barsong van Shaboozy. En zo is het een klein kwartiertje voor zeven.
2: Al is het toch beter om gewoon te genieten van je alcoholische drankje.
0: Nee, maar dat is zo,
2: nee, maar zo gewoon binnenkappen, dat is ja, binnenkappen om. Nee, maar ja, ja. Maar dat is toch? Ja, je moet.
0: Sommige mensen vinden dat ook een doel op zich, hè? Zo rap mogelijk een beetje zat
2: ik. Pas op, wat ik wel soms doe, en ik hoop dat mensen nu niet massaal gaan zeggen van amai, zo marginaal. Ja. Dat is het volgende. Ja. Ik bestel af en toe, als ik dan op café ga, mm-hmm. en dus ja, je gaat dan met, alleen laat nu ons zeggen, je gaat met twee personen. Ja. Je zit daar dan. Mm-hmm. Ik bestel altijd twee pinten. Ja. Eentje die ik meteen.
0: Allee, voor de dorst.
2: Nee, eentje voor de dorst die ik meteen binnenkap. Ja. En dan de tweede waarvan ik wil genieten. Ah, ja. En ik zeg altijd hetzelfde. Dus ik bestel dan twee pinten. En de persoon die met mij meegaat, die bestelt dan ook iets. En dan de barman, of de barvrouw, die komt dan terug met de bestelling. En ik zeg altijd hetzelfde. Ja, er ging nog een derde zijn, maar die heeft afgezegd. Maar ik zal kik het wel opnemen.
0: Ah, zo'n beetje excuses. Ja.
2: Ik zeg dat altijd. En lachen. Ja, voilà. En dus zo
0: terwijl het eigenlijk van in het begin al voor jou bestemd was.
2: Ja. En zo denkt die barman, zo sympathiek, dat hij dat dan toch nog gaat op. Oh, geen probleem. Ja, ja, snap je?
0: Ja.
2: Is dat marginaal of niet?
0: Ik wou het net zeggen. Eén conclusie. Weet je, waarom zou je daarvoor schamen? Je gaat er toch twee of drie bestellen, dus van de eerste keer. Maar ja. Voilà, niks zeg het ook. Amai, zo marginaal.

0: Hazushoorn. Dat is liefde. In het geval je het niet mocht herkend hebben. This is love. Well, I am. En als je een beetje een trouwe luisteraar bent, dan weet je dat wij elke dag een poging doen om te kijken, is het een beetje een bijzondere dag? En dat is een speurtochtje dat ons natuurlijk via bepaalde websites leidt en zo, om dan een gedegen keuze te maken. Maar ik moet jou even onder ons iets delen. Ik vind niks op vandaag, 26 augustus. En jij wel? Want ik zie je zo kijken.
1: Ik ben op nader onderzoek gegaan. Als journalist moet je verschillende bronnen checken.
0: Ja, maar al die tralala moeten we niet weten. Heb je iets gevonden?
1: Ja, vandaag is het... Het is vooral voor de vrouwen. Maar goed, ik denk dat we daar wel aandacht aan moeten besteden. Het is vandaag God Checked Day.
0: Wat? Day?
1: God Checked met een D. Day. Ook met een D.
0: God heeft iets gecheckt.
1: Nee, God, maar nee. God checked.
0: Met ik snap hem niet, Koen.
1: God checked D, gewoon G-O-T, met een T.
0: Ah, God checked. Het is van
1: de checken.
0: Het is gecheckt. En wat is er precies gecheckt?
1: Dat zal ik eens snel uitleggen. Okay. Maar zeg, wat een introductie.
0: Het is God met een T, ja.
1: Ja, God met een T. Het is de bedoeling dat de dames vandaag aandacht besteden aan hun borsten.
0: Ah,
1: het is,
0: ja, check someone out. Yes, ben mee.
1: En het is eigenlijk, ja, het doel van de dag is om mensen aan te sporen om regelmatig zelf onderzoeken uit te voeren. Dat wil dus zeggen dat je zelf eens aan je borsten moet voelen. En als je... Alleen wij niet, hè, voor alle duidelijkheid. De vrouw zelf.
0: Kandidaten genoeg, natuurlijk. Ja.
1: Nee. En dan gewoon... Stel
0: marginaal
1: dat...
0: wel, hè. Als je zo begint. Dat heb je, na twee pinten en zo. Ja, het is God checked day. Bent u al gecheckt, mevrouw? Anders, ik geef mij hierop als vrijwilliger. Zo is het, hè.
1: En het is dus de dag om één zelf te checken. Als je dan iets voelt of toch een beetje denkt van, is dit wel oké? Okay? Dat laten checken. Ook gezonde keuzes maken. Een gezonde levensstijl kan helpen.
0: Mooi.
1: En ook, wat vooral belangrijk is, en dat gaat meteen alles in perspectief zetten.
0: Ja?
1: Openheid om erover te praten. En daarom begin ik daar nu over. Want mensen denken alleen over, wat begint u nu? Wat weet die daar nu van? Ja, het is waar. Ik heb wel al eens een borst in mijn handen gehad, maar dat was in handen.
0: Waar? Maar dat op zich is al is nieuws.
1: Ja, wat zeg
0: als soms als je, alleen laat ons eerlijk, als je Koen ziet lopen, dan is het toch niet je eerste gedachte. Dat is hem. De man die al eens een borst in zijn handen. Nee, eigenlijk niet.
1: En zelfs twee tegelijk ook.
0: Oh, die overdrijven, hè, man.

0: Ja, Tim heeft hier het volgende even opgemerkt.
1: Speciaal voor de koon is dat leek. Salam met de koon, salam met de koon, salam met de koon.
0: Ze zingt het inderdaad. Maar ja, hij had het dan net over een gezonde levensstijl, dus hij nodigt iedereen uit die er zin in heeft om vanmiddag in plaats van, weet ik veel, wat je als lunch gaat gebruiken, een slaatje te eten samen met hem. Maar doe je het zelf wel, vraag ik mij af.
2: Is tegen mij?
0: Ben jij een gezonde mens?
2: Ik moet toch niet bezig zijn met mijn borsten?
0: Nee, maar wel met je gezondheid natuurlijk.
2: Ja, dus
0: een maar goed, salaatje vanaf, met Koen.
2: Nee, maar vanaf volgende week heb ik tijd genoeg om met mijn gezondheid bezig te zijn. Ik kan eindelijk uitslapen, dus wat kan mij nog overkomen?
0: Ja.
2: De hele dag in mijn bed.
0: Ja, en dat slaatje, mooi. Ah. Maakt er maar nog toch van.
2: Ja, kom. Ja.
0: Dat wij het kwijt zijn, dat was wel duidelijk. Ja. Fisher, tot 7 uur.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Top!
2: 7 uur geweest.
3: In het ochtendnieuws het afscheid van een icoon. Jean-Luc Wezemaal.
4: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Bij ons toert Barbara Dex op dit moment met nummers van Dolly Parton. Ook zij was enorme fan.
5: Haar liedjes zijn zo oprecht en eerlijk. Als je ziet wat voor een talentvolle vrouw ze was. Wat een krachtige vrouw ook. De kracht en de sterkte die ze gewoon uitstraalde als ze op het podium stond. En ook de manier waarop dat ze liedjes bracht was voor mij echt wel als artiest een ongelooflijk groot voorbeeld.
4: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
6: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it and God was good enough to let me have it.
4: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. Er komt een algemeen plan rond artificiële intelligentie in ons onderwijs. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoual Demir gezegd in VTM Nieuws. Zo komen er onder meer duidelijke richtlijnen over hoe leerlingen en leerkrachten met AI moeten omgaan. Demir is voorstander van een verbod in het lager onderwijs, zoals in Noorwegen.
7: Mij lijkt het niet logisch dat we kinderen van 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar huiswerk gaan laten maken via artificiële intelligentie. Nee, onze kinderen moeten echt wel leren lezen, schrijven, dat denkproces moeten zij wel goed bezitten. Maar ik vind wel, op een latere leeftijd, iemand van middelbaar onderwijs is natuurlijk een andere manier van werken.
4: Demir heeft aan de 5 Vlaamse universiteiten gevraagd om met adviezen te komen tegen het einde van dit jaar. In de buurt van Barcelona woedt een bosbrand. Al zowat 35 hectare natuur is vernield en zo'n 25 bewoners zijn geëvacueerd. Anderen moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. 160 brandweermensen en 12 blusvliegtuigen en helikopters proberen het vuur te blussen. En dan nog tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in

0: waar. Straks het uitgebreide weerbericht, nu al eens naar het verkeer.
1: Als je op dit ogenblik staat aan te schuiven vanuit Luik naar Brussel, sta je aan te schuiven vanaf Lancin tot Tienen. Je moet er 15 minuten bij tellen. En dan nog 20 minuten op de E429 vanaf Tubeke.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
0: Allee, waarom heb je de Nederlandstalige benaming niet gebruikt? Je
1: zei... Omdat dat zo op mijn blad staat en ik lees gewoon wat er staat.
0: Ambtenaar, kom. Gaan we zo beginnen.

0: Hij voelde de nobouw, hè? Bij de Prosper. Allee, Prospa, voor de vrienden.
1: Wij mogen Prosper zeggen.
0: Prospa en Clooney. Nee, geen familie van een George. And free your mind. Yes. Kijk, er komen hier mooie foto's binnen. Daar heb je als luisteraar natuurlijk niks aan. Maar wij zeggen wel... Ja, en het is ook allemaal... Ja, is dat nog toeval, vraag ik mij af.
1: Wat bedoel je?
0: Ja, we hebben het gisteren over Dolly Parton gehad. Vandaag moeten we dan horen dat zij overleden is. Gisteren hadden we het over die mooie uitspraak van Dolly Parton in het programma. Die we toch allemaal mogen onthouden. Als je een regenboog wil, moet je de regen er ook bij pakken. Dus als je het soms wat moeilijk hebt in het leven, ja, dat is... Ja. Het kan ook alleen maar schoon zijn door die lelijke momenten, want dan komen die schoonmomenten er beter uit. En we krijgen op dit moment mooie foto's van regenbogen, onder andere van bij Ordal in Rans. Ik weet niet waar dat ligt, Geert, maar toch bedankt voor de mooie foto. En ik had eerder in de ochtend nogal eens een regenboogmelding gekregen. Dus als de zon straks overal zich laat zien, ik denk dat de kans op regenbogen heel groot is.
1: Ik denk ook dat we vandaag wat gaan meemaken op weervlak. Al wil ik nog geen uitspraken doen, maar ik heb een aantal dingen gelezen. Aha. Dat het vandaag wel eens zou kunnen... stormen.
0: Oei.
1: Ja, zo met alles dopen. Maar ik wil het niet,
0: Echt stormen? Je bedoelt het niet figuurlijk, hè?
1: Nee. Effectief. Nee. Ja. Ik, ja, maar...

0: Ik wil het niet gezegd hebben, ik ga dat overlaten aan iemand die wel naar school geweest is. Dat is onze weerman, Erwin, die mag het straks uitleggen.
1: Ja,
0: gaan
1: we straks. En Koen, voor degenen die het zouden gemist hebben, mensen die, die de wekker op 7 uur hebben staan, die het eerste uur niet gehoord hebben. Koen heeft een bekentenis gedaan in het eerste deel van het programma, dat hij ooit al een keer, zeg het nog maar eens als je durft, dat je ooit al eens een borst hebt vastgehad.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, dat was in het kader van Got Checked Day. Dat is de dag dat dames hun borsten moeten checken en zo.
1: Maar het was niet om te checken, denk ik, hè, Koen? Als we heel eerlijk zijn met de mensen.
0: Ja, maar ja, goed. Alleen dat is nu toch niet van belang dat ik... je weet...
1: Dat doet mij terugdenken aan dat plaatje van de Fixkes, hè. Mijn allereerste tetjes of zo komt daarin.
0: Pardon?
1: Zo, dat is een moment in iemand zijn leven. Ja.
0: Maar je moet daar nu toch geen spel van maken? We hebben toch allemaal
1: maar
0: al
1: eens... Maar dan zit plots Dolly Parton in het nieuws. En blinkt een en ander wel in perspectief. Rustig aan, want het is hier aan het ontsporen. Dus we worden hier al erop gewezen. Door deze mensen. Die zeggen, calm down, calm down, calm down. Het is Rima.

0: ben de tekst aan het volgen en hij zingt ook You sweet like Fanta, oh Fanta.
1: You sweet like Fanta.
0: Yes.
1: Oké. Ja, vergis u niet, want de muziekredactie heeft ons hier bevestigd dat die man wel degelijk in het Engels aan het zingen is, maar ik kan het verdikken goed wegsteken.
0: Alle strofes zijn gecheckt, excuses en ook eens nagekeken en effectief allemaal in het Engels. Maar het is hoe je het zingt. Ah, vindt het leuk.
1: Ja, ja. Rima dus en Calm Down. Calm Down. Ja, ik probeer zijn Engels een beetje te imiteren. Het is allemaal niet gemakkelijk, jongens.
2: Jeroen en Koen.
1: De info is ook file in Helsin, hoe moet ik dat uitspreken? Richting Brussel, dankjewel, Boeli. Om het even door... Ja, die mens heet zo, even zijn bijnaam.
0: Maar nee, die mens heet Jonathan en die heeft zichzelf de naam Boeli gegeven. Is het dan dat hij dat zelf gekozen heeft? Of is dat zijn koosnaampje dat ook in zijn dagelijks leven is geslopen? Want meestal zo je koosnaampje, en ik wil het veralgemenen, als je zo'n koosnaampje hebt, meestal ja, blijft dat enkel tussen jullie twee. Als
1: maar
0: je...
1: hij deelt dat met de mensheid, de Jonathan. Zeg maar Boeli.
0: Zeg maar Boeli.
1: Dat moet je toch eens komen uitleggen, Jonathan.
0: Nee, maar stel nu dat hij dan...
1: Heb jij ooit een koosnaampje gehad zo?
0: Ja, maar je gaat ermee lachen.
1: Tuurlijk ga ik ermee lachen.
0: Dat was effectief Boeli.
1: Oh, ook Boeli?
0: Nee, Boeli en Bol. Bol.
1: En de ene was Bol, de andere was Boeli.
0: Nee. Ik ben Boeli geweest en ook
1: en
0: Bol.
1: Ah, en je bent allebei?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ik zag er misschien ook een beetje Bol uit. Ik weet het niet.
1: Kan ik me moeilijk iets bij voorstellen.
0: Ja, maar ja, goed, zo in relatie.
1: En dat was dan binnen een relatie ooit?
0: Met mezelf.
1: Bol of Boeli?
0: Ik was Bol of Boeli.
1: Ja. En wat zei de vriendin dan als ze thuis kwam? We gaan even bollen.
0: Nee.
1: Dat is iets anders.
0: Nee, dat is iets anders.
1: Misschien kun je een proces aan doen, hè, Koen? Want het wordt nu als reclameslogan gebruikt, hè?
0: Ja, dat is juist.
1: Ah,
0: maar heb jij ooit een... wat was jouw koosnaampje?
1: Ik kan me niet zo direct iets voor de geest halen. Het komt niet echt een sexy antwoord, hoor.
0: Denk er even over na. Mocht jij nu een koosnaampje hebben dat je denkt van, ik wil dat even delen. Ja, maar nee, dan kan je inspiratie opdoen.
1: Hier is er nog een. Bram schrijft, mijn vrouw zegt Beertje tegen mij. En mijn vrienden beginnen er ook al mee.
0: Ja, maar dat is niet de bedoeling.
1: Zo kun je niet op café zitten. Beertje, voor jou ook een pintje? Zo werkt het.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: allemaal meezingen. Niet allemaal van secondhand. Alesso en One Republic. En ze zijn zichzelf een beetje kwijt. If I lose myself. Ja, we zijn daar net over koorsnaampjes begonnen en zo. En ja, dan voelen jullie blijkbaar de drang om dat met ons te delen. Dus hier gaan we dan. Het overzicht van de koorsnaampjes van onze luisteraars. Kimberly zegt, mijn Jonathan, dat is haar vriend of haar man, dan veronderstel ik, noemt mij Wietje. Ik wil niet weten waarom.
1: Poezewoefke.
0: Mooi, dat is gewoon.
1: Poezewoefke.
0: Dat krijgen we binnen van Christophe. Jessie schrijft, mijn koorsnaampje voor mijn lief is Poepie.
2: Poepie.
0: Klinkt lief.
2: Ah, dat heb ik ook nog gehad. Ja, Nico zegt, Snoezie was mijn ex en ik was Poezie.
0: Ja, dat is goed koppelen, joh. Snoezie en Poezie. Ja, fijn. Bram. Ja, beetje ludiek, schrijft hij, maar ik weet niet waarover dat het gaat. Ah ja, mijn vrouw zegt Beertje tegen mij, dus mijn vrienden ook. Mag ik mezelf even voorstellen? Ik ben Beertje, ik ben 1,83 meter en 90 kilo en er heeft er ook een foto bij gezet. Ik snap het wel waarom hij Beertje genoemd wordt. Ja. Hij is nogal, mag ik dat zeggen, Bram? Harig. Dus dat heeft wel zoiets van knuffel, knuffel. Ja, het is wel. Ja, het is zo.
2: Ik wil het niet weten. Shirley die komt bij ons. Is het babe of liefje? Maar het kan wel voor zowel Shirley zelf zijn als voor de partner.
0: We zijn daar soepel in.
2: Ja. Voilà.
0: Bij Arno is het baby boeboe. Zo kunt het toch niet buiten komen. Baby boeboe.
2: En dan is kijken de schoonbroer van Dominique, Walter, die zegt wawa.
0: Oké, okay. Dave zegt, mij noemen ze klootzak als koorsnaampje. Ik weet niet of het een koorsnaampje is, maar het zal wel dicht bij de realiteit aan leunen, denk ik.
2: En Tibe, die komt ook met een speciale. Mijn bijnaam is Pitou.
0: Oh, jij bent een Pitou, hè. Als koorsnamen hebben mijn vriendin en ik wel aparte namen. Haar noem ik Beauty. Was toch gewoon een schoon compliment. En ik ben haar VW'tje. Ik weet niet waar dat vandaan komt.
2: Oh, het VW'tje.
0: Ik ga er ook niet naar zoeken.
2: Nee, dat snap ik. Ja. Jurgen die zegt, ik zeg druifke tegen mijn vrouw.
0: Oei, dat is mooi. En ja, dat is het. En Bram, laat me even weten dat ik Beerke mag zeggen tegen hem. Ik had daar niet meteen veel behoefte aan.
2: En mag ik ook, Bram? Ik wil ook Beerke zeggen.
0: Dingske. Dingske. Ik ook weer. Dat is gewoon omdat ze op uw naam niet meer kan komen. Ik weet niet of dat zo'n compliment is. Dingske.

0: Deze dadelijk ook nog op zoek naar het juiste koosnaam. Bitch. Oh, rustig. Marshmallow. Ze heeft nogthans een hele mooie naam van haar eigen. Kelsey Ballerini. Die noemen dat bitch. Nee, ik zou het niet doen. Another drink, ja. Slaap er nog een nachtje over en drink er nog een op eerst. Een goed plan. Oh, er is mij eentje te binnen geschoten. Want het was geen koosnaam voor mij, maar wel eentje die ik gaf aan mijn toenmalige vriendin. Die noemde ik Beest. Ik vond dat wel iets hebben.
1: Oei, dat ja. is zo...
0: Maar... Ik had daar ook mijn redenen voor.
1: Maar is er...
0: Geen vragen, alsjeblieft.
1: Nee, maar er zijn toch een aantal vragen die ik heb op dit moment.
0: Ja, snap ik.

0: Allee, nog eentje dan en dan gaan we erover zwijgen. Steven wordt konijn genoemd door zijn vrouwenvriendin.
1: Nijntje.
0: Maar wat erbij staat, vind ik het grappige. Het heeft niks met mijn tanden of mijn oren te maken.
1: Ja, sorry, ik moest er nog even...
0: Goed, verkeer, hoe zit het daar?
1: Wel, het lijkt wel mee te vallen, want je staat op dit ogenblik aan te schuiven naar Brussel. Op de E19 tussen Zemst en Machelen, 15 minuten bijtellen. Op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen, ook 15. En de langste vertraging vinden we op de E429 vanaf Tubeke, een 25-tal minuten.
0: En zometeen, de waarheid en niks dan de waarheid. Over het weer.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het schooljaar begint!
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
7: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
6: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
7: En klanten altijd tevreden.
6: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
8: Dit is Top. We make your move. Your summer beat. Jeroen en Koen.

0: Ja, top is nog altijd in zomerstemming. Your Summer Beat als slogan. En ook met de muziek duidelijk. Henri PFL en Sola Sola. Of het allemaal zo zomers gaat blijven is nog maar de vraag. Maar we hebben in ieder geval al kleur in de uitzending gehad. Met heel veel regenboogmeldingen. Dus daar gaat onze weerman. Dat is ook schoon. Als we dat in het weerbericht kunnen zeggen. Van, er is niet alleen kans op buien, kans op opklaringen. Maar ook kans op regenbogen. Ik vind het mooi. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen Jeroen en Koen. Ja, het is kermis in de hel. Het is duiveltjeskermis. Regenbogen à volonté. Het is waar.
0: Overal.
1: Ja, toch op veel plaatsen. Het wordt stilaan wisselvallig op de weerkaarten. Ik kijk even naar het laatste radarbeeld en ik zie buien opduiken. Dat is momenteel in de ruime omgeving van Halle, het Brusselse. Maar ook in het Antwerpse valt af en toe regen. Nu, later vanmorgen en vanmiddag wint de zon wel opnieuw meer terrein. En blijft het zo goed als droog. Als droog, een buitje is altijd wel mogelijk. Maar ja, het is wel warm, nu al bijna 20 graden. Straks doen we daar nog 6, 7 graden bij. 6 tot 27 graden, dat is toch niet slecht?
0: Oké.
2: Ik had deze ochtend zoiets gelezen op een online website, dus je moet er altijd voorzichtig mee zijn, maar zo van die... Een online website.
0: Een online website, zeg. Mamai.
2: Je weet wat ik bedoel. Stevige buien en zo. Maar is dat effectief zo met rukwinden en storm?
0: Het zal vooral voor vrijdag zijn, heb ik laat mij laten vertellen.
1: Vandaag inderdaad is dat nog niet het geval. Okay. Er kan een bui ontstaan. Een bui kan altijd hevig zijn. Hier en daar was er al bliksem gesignaleerd. Maar toch nog niet in de orde van morgen en vrijdag. Morgen nog altijd warm. Dus die extra pul laat die nog maar even in de kast. Want tijdens brede opklaringen wordt het zelfs nog wat warmer in vergelijking met vandaag. 28 graden.
0: Hopla.
1: Maar naast... Ja, dat is echt hoogzomer. Maar naast zon komen ook meer en meer wolken opzetten. En die lossen morgen stevige regen- en onweersbuien. Met dus alles erop en eraan. Hagel, zware windstoten, donderen en bliksem. Behoort allemaal tot de mogelijkheden. Maar het is onmogelijk om te voorspellen waar precies die meest felle buien tot ontwikkeling zullen komen. Ja. Moeilijk, dat kan je eigenlijk niet op voorhand. En dan vrijdag... Dan zijn we die hoge temperaturen kwijt. Het blijft wisselvallig. Met inderdaad nog altijd buien. Nog altijd kans op onweer en hagel. Bij dan nog, eigenlijk is dat nog altijd goed, 22 graden.
0: Nou, absoluut. Het is een beetje van alles en nog wat. En met hoge temperaturen erbij. Ik maak even een aanloopje naar een van de mooiste woorden uit het Vlaams. Mogen we dan ook zeggen dat het doef gaat aanvoelen, Erwin?
1: Ja, vandaag en morgen gaat het doef laf aanvoelen.
0: Ja, dat is een prachtig woord. Hè? En daarom kan het er nog eens in steken. En misschien zit het morgen ook nog eens in het weerbericht. Ook een mooi woord, maar ik moet het leven uitspreken. Dankjewel, Erwin.
1: Salukes.
2: Doei.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Hallo met Atilex.
8: Ik ben op zoek naar een kabel.
7: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
8: Nu ben ik de draad kwijt.
7: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester.
9: Zwaansnanny, hé.
11: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Yo.

0: Bibi Rexha en de New Religion. Ik neem je even mee naar pagina 13 van vandaag. En ik heb gekozen voor het laatste nieuws. Want op pagina 13, eigenlijk op pagina 12 en 13, want ze verdient toch twee pagina's, een heel uitgebreid artikel over Dolly Parton.
1: Ah, daar is
0: ze
1: weer.
0: Ja, ze zit geweldig in het nieuws vandaag. Maar ik wil er nog even wat aandacht aan besteden, want het is wel een heel leuk artikel. Dolly Parton, ze wordt bewierookt omdat ze een legendarische zangeres was en zo. Wereldhits op haar naam heeft. Een weetje trouwens. Die twee wereldhits van haar, Jolene en I Will Always Love You, weliswaar veel groter gemaakt door iemand anders, maar goed, die heeft zij dus zelf geschreven. En die twee wereldhits die haar hele carrière hebben bepaald, die twee plaatjes, die twee nummers, heeft ze op één avond geschreven. Een avond die uw leven een beetje kan veranderen, denk ik dan.
1: Ze was in een creatieve bui. En dat, is ze wel degelijk geweest, want ze had ook, ze heeft ooit het volgende gezegd.
0: Ja.
1: Dolly Parton.
0: Ja.
1: Mijn borsten en haar zijn nep, maar mijn stem en hart zijn echt.
0: Oh, zo schoon.
1: Dolly Parton.
0: Ze kon ook grapjes maken over zichzelf, want ze wist ook wel dat mensen, als het over haar ging, het al regelmatig eens over haar balkon hadden. En ze zegt daar in bepaalde interviews bijvoorbeeld dit over. Ik was de eerste vrouw die haar BH verbrandde. 4 dagen heeft de brandweer moeten blussen. Ja. Wat is er erger dan een giraf met een zere keel? Dolly Parton met een borstvalling. Het zijn grappen van haarzelf, hè?
1: Ah, oké. Okay. Wacht, ze maakt grappen over zichzelf.
0: Ze maakten ook grapjes over het feit dat ze regelmatig al eens naar de plastische chirurg gaat. Legendarische uitspraak van haar in een interview. Over zichzelf zei ze: kunt u niet voorstellen hoeveel geld het kost om er zo goedkoop uit te zien? Ze kon zichzelf relativeren, dat is toch mooi.

0: Die is hier weer zijn excuses aan het aanbieden, jongens, dat het klettert. Ik weet niet waarom eigenlijk. Justin Bieber. En sorry. Mijn collega.
1: Dat ben ik. Dat nog steeds. De man,
0: hij heeft een online website bezocht. Dat is heel speciaal. En heeft een raadseltje voor ons.
1: Ja, en ja. Ik ga het gewoon doen. Ik ga er niet te veel spel van maken.
0: Nee.
1: Wat zegt een gemiddelde... Wacht, ik moet even mijn tekst nog... Als mijn tekst nog aanmaken.
0: Ja, die online websites van tegenwoordig is ook niet meer wat dat geweest is.
1: Nee. Wacht, hè. Oké. Okay.
0: Wat zegt... Zo begint het, denk ik.
1: Wat zegt iemand gemiddeld 7 keer per week? En dat kan ook tijdens lockdowns of vakanties stijgen.
0: Ja.
1: Naar 6 maal per dag.
0: Mooi.
1: Dus van 7 keer per week...
0: We doen het allemaal. Of is er een bepaald segment van de bevolking dat het iets meer zegt dan anderen?
1: Ja. En dat zal het gemiddelde een beetje beïnvloeden. Van 7 keer per week naar, in deze tijden misschien wel, 6 keer per dag.
0: Mooi. Ja, natuurlijk staan jullie al tegen jullie radio te roepen. Dat zal wel Ik Verveel Mij zijn. En inderdaad, dit was hem. Het Ik Verveel Mij alarm. En zoals je weet, wij doen er alles aan om daar iets aan te doen. Zodanig dat jij je niet verveelt.
2: Jeroen en Koen.
0: En we hebben weer iets in de aanbieding. Het leuke aan het spelletje is, we weten zelf nog niet wat. En jij ook niet, tot je straks bij ons in de uitzending komt. Dus waag je kans en maak gebruik van het Ik Verveel Mij alarm. En laat het even weten als je je verveelt. Of doe op zijn minst alsof, want dan maak je kans op die prijs. Voilà, dus gewoon Ik Verveel Mij in onze app. En dan horen wij misschien strakjes elkaar wel.
1: Oh, mooi en officieel. En dan kan jij ook zeggen of dat onderzoekje wat ik hier had bovengehaald van 7 keer per week en dus in sommige gevallen 6 keer per dag, of dat effectief klopt.
0: Of het klopt, ja. Of dat past in jouw beleving van een en ander. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Oh, wat, niet allemaal tegelijk. Wij hebben zometeen ook nog een ander antwoord op een vraag die veel gesteld wordt. Het is een vraag die veel gesteld wordt, namelijk van, als jullie ermee stoppen, vrijdag, wat gebeurt er dan maandag? Met andere woorden, wat komt er in de plaats van Jeroen en Koen? En ik kan jullie officieel mededelen dat wij op die vraag ook zometeen na 8 uur een antwoord gaan geven.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsof.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Stop!
6: Het is 8 uur.
7: En we beginnen met ongetwijfeld het nieuws van de dag. Peter Panfluit, goedemorgen.
8: Een goedemorgen. De muziekwereld rouwt om de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Voormalig Beatles-lid Paul McCartney noemde Parton een briljante ster en een prachtige vrouw. Actrice Julia Roberts heeft het over een magisch en vreugdevol mens. En Mick Jagger van de Rolling Stones heeft het over een wonderbaarlijke zangeres. Het was de familie van Dolly Parton die het nieuws over haar dood bekendmaakte op sociale media.
9: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians, and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
8: Dolly Parton scoorde in de jaren 70 en 80 hits als Jolene en 9 to 5 en verkocht meer dan 100 miljoen platen. Ik heb mijn dromen waargemaakt, zei Parton enkele jaren geleden zelf nog in een interview.
10: I've always dreamed big. I've always dreamed of more. I just am grateful that I've lived to see my dreams come true. And I imagined it, I dreamed it, I worked for it, and God was good enough to let me have it.
8: Dolly Parton zou volgende maand nog optreden, maar schrapte die concertreeks in mei omdat ze sukkelde met haar gezondheid. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Opvallend, 1/4 van de leerkrachten geeft zelfs aan dat ze geen schriftelijke opdrachten meer zullen geven. Je hoort onderzoeksjournalist Joppen Nuits.
11: Leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
8: Of door bijvoorbeeld verbeteringen van taken en toetsen te automatiseren. Vlaams onderwijsminister Demir kondigde al aan dat er een algemeen plan komt rond AI in het onderwijs. In Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer, van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales op het toernooi van Winston-Salem in de VS. Collignon verloor van een Fransman in 2 sets, 2 keer 7-6. En in Monterrey in Mexico ligt Magali Kempe eruit in de kwartfinales van het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische partner van een Oostenrijks-Pools duo in 3 sets. Deze voormiddag soms nog zon, later meer wolken en kans op buien, mogelijk ook met onweer, maxima tot 27 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de latere namiddag gaat het stevig regenen, mogelijk met onweer, hagel en veel wind. Walen tot 30 graden dan, vrijdag buien en 23 graden.
7: Dankjewel Hans Hanekam en dan...
6: Gaan we naar het verkeer, inderdaad. In het Antwerpzee zat een kwartier op de E313 vanaf Massenhoven. En in Brussel veel meer, hè? Net zoals gisteren eigenlijk.
7: Ja, ik denk dat we zo meteen iets gaan moeten uitleggen. Maar goed, je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E411 tussen Jezuseik en Oudegem. Een 10-tal minuten bijtellen. 15 minuten op de binnenring van Brussel tussen Strombeek en Machelen. Op de E40 tussen Berchem en Kraaijnem. 20 minuten aanschuiven tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Ook 25 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de E429.

0: Swedish House Mafia, Lickily and Happiness is so sad.
1: Ja.
0: Nooit content, met andere woorden. Terwijl sommige mensen gewoon, als ze zich een klein beetje vervelen, al meteen op hulp kunnen rekenen. Van ons dan nog.
2: Ik verveel me.
3: We kunnen checken of wat ik een aantal minuten geleden heb gezegd ook effectief klopt. Want ik zei dus dat kinderen...
0: Ja, zeg het nog eens, want ik ben dat al lang vergeten. Wat
3: dat
0: je gezegd.
3: Kinderen dus gemiddeld 6 keer per dag kunnen doen. Ja, in andere omstandigheden 7 keer per week.
0: Ja.
3: We hebben Lotte aan de telefoon. Het gaat over het woordje of het zinnetje ik verveel mij zeggen.
0: Ja,
3: Lotte.
0: De vraag natuurlijk, Lotte, hoeveel zeg jij dat?
4: Niet zo heel vaak, maar meestal zo wel morgens in de auto van nu verveel ik mij toch echt.
0: Maar bedankt voor het compliment. En wat doe je er dan aan? Wat doe je er dan aan?
4: Ik luister altijd naar
0: Top, hè. Oh, ze heeft zich gered. Jawel. Ja. Goed zo, Lotte. Ja.
3: Maar je stuurt het dus uit eigen naam. Het is niet voor de kinderen of zo?
4: Nee, voor mezelf.
3: Oh, groot gelijk.
0: En is het prijsje dan ook voor jezelf en eventueel...
4: Ja.
0: Oké. En wie ga je meenemen? Ja, waar naar, we weten het zelf nog niet, maar naar waar het ook is. Heb je al iemand in gedachten?
4: Mijn vriend, denk ik, sowieso.
3: Ja. Je twijfelt wel nog een beetje, vind ik.
0: Nu gaat Lotte zeggen, maar ik zal u eens verkeerd het een en ander vertellen over mijn vriend.

0: Nee, hè? Oké, okay, goed. Nee, zwart.
1: Ongemakkelijke stilte.
0: Ja, ja, ik snap het. Ik zou ook niet weten wat antwoorden. Moest iemand aan mij het vragen, ik zou het ook niet. Lotte, maar, trek het u niet aan. Ja, we gaan dat ratje laten draaien, want dan weten we meteen waar het over gaat.
2: Ja.
0: Waar we eventueel die vriend, eventueel vooral, mee naartoe nemen.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ja, pas op, hè. Hé, wat wordt het?
1: Oh, ja.
0: Maar kijk een keer. Oh. Wat, ja, Lotte zit in de wagen, dat is duidelijk. Dus je was niet aan het meekijken. Heb je, je hebt het dus niet gezien. Wat zou je het liefst hebben van alle prijzen die we al uitgedeeld hebben op deze momentjes?
2: Het maakt eigenlijk niet uit. Ik ben al blij dat ik opgebeld word.
1: Oh. Hey. stel nu, Lotte, dat we tegen jou zouden zeggen van... Je mag naar Bobby Aanland. Stel nu, hè. Ja. Stel nu.
0: Gewoon puur theorie. Ja.
1: Zou je dat leuk vinden?
2: Ja, eigenlijk wel. Allee, als het goed weer is, hè. Anders, dat is er iets
0: van. Wel, maar je krijgt die tickets en je mag zelf kiezen wanneer je gaat.
2: Ah ja, oké. Okay.
0: Want je gaat naar Bobby Aanland!
1: Ja!
0: Groetjes aan de vriend, hè. En onze verontschuldigingen ook in één moeite.
1: Ja. Dag,

0: zo boos zijn op ons. Ze heeft wel 2 tickets gekregen voor Bobbejaanland natuurlijk. Ja, dus geen reden om boos te zijn.
1: Ik weet het wel. Maar meestal na het officiële gedeelte, zo, dan doe ik nog even het nagesprekje met de gegevens. Ja, dat is mijn taak. Ik doe hier echt alles in dit programma.
0: Maar dat zeg jij.
1: Ze had al dichtgelegd. Ze dacht van,
0: zou er zelf zijn.
1: Ja, inderdaad. Excuses, Lotte.
0: Dit is Madonna. Again.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
1: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Daigo, meest recente hit Take Me Back, inderdaad. Ja, en voorlopig, eigenlijk redelijk definitief mag ik wel zeggen, komen we niet back na aanstaande vrijdag.
1: Je laat nog een opening, voel ik.
0: Ja, nee, ja,
1: is het is uit gewoonte.
0: Om de pijn wat te verzachten.
1: Ah, ja, oké, okay, ja, om jezelf te troosten.
0: Ik zie dat heel veel mensen daar toch zelfs emotioneel op reageren, op ons afscheid. Ik moet daar eerlijk in zijn. Maar er moet natuurlijk iets in de plaats komen.
1: Ja, ach ja,
0: niet,
1: ach ja.
0: Omdat wij hier alles laten vallen en zo door omstandigheden. We moeten vooruit, we moeten naar de toekomst denken.
1: Oh ja.
0: En dat doen we, want we gaan jullie bekendmaken vanochtend wat er komt na Jeroen en Koen. Wie, oh wie, zit hier aanstaande maandagochtend?
1: Wel, het is zo dat ik twee mensen aan de telefoon heb.
0: Ah, ze zijn met twee, dat weet
1: ik. Lijntje 1 en lijntje 2.
0: Okay.
1: Lijntje 1 en lijntje 2, ja.
0: Voilà.
1: En voilà, ja, dat zijn ze. Maar, ja,
0: zullen we dan meteen wat vragen stellen?
1: Ah, ja,
0: en dan moeten de mensen maar zeggen of ze de stemmen herkennen. Hè? Dat is
1: ook een dingetje. Wie is het?
0: Ja, wat gaan jullie doen? Vraag 1.
2: ja, heel eenvoudig. We gaan vroeg opstaan. En vanaf 6 uur tot 9 uur vormen we eigenlijk samen te luisteren naar de ochtendclub. Want we moeten de mensen nog weten, ja, iedereen is welkom. Er is geen lid gehaald, dat is misschien ook belangrijk. En we gaan het zo plezant mogelijk maken.
0: Ja.
1: Maar wacht eens even, dat is een stem die je kent volgens mij.
0: Ja.
1: Je hebt die al eens gezeten, denk ik.
0: Wacht, en dan die andere stem. En dat is meteen ook een tip.
1: Ah, oké. Okay.
0: Je hebt al een keer kunnen trainen, hebben ze mij verteld, ingefluisterd. En dat is niet goed afgelopen, wat betreft dat vroeg opstaan en zo.
3: Nee, dat klopt. Ik heb deze zomer ook al de ochtend gedaan en ik heb mij daar redelijk in overslapen.
0: En aan verbrand. En toch krijg jij van onze directie een tweede kans, maar hoe schoon is dat zeg?
3: Ja, die is zeer schoon, absoluut. Ja. Ik heb al 34 wekkers gekocht, dus het moet wel goed komen, denk ik.
0: Alright.
1: Ik zou ook willen zeggen, lieve collega's, neem vandaag even een momentje voor jullie zelf. Ga even in de spiegel staan. Neem daar ook een foto van, want ik kan je zeggen, binnen een aantal jaren, ik hoop dat het, jaren
0: mag
1: toch...
0: Mag ik jouw zin afmaken?
1: Ah ja.
0: Zie je er helemaal anders uit?
1: Ja.
0: Is dat,
1: ja, maar dat is...
0: Ja, dat is wel waar.
1: Het leven stopt na maandag.
0: Ja, ja, het heeft nogal een impact op je leven, zo 's ochtends. Zijn jullie daar klaar voor, heren?
2: Nee.
1: Voilà.
0: Dat is duidelijk. Ja. Hey, maar jullie stemmen worden hier al herkend hoor. Ik denk dat ik het officieel bekend mag maken. Wij horen op dit moment de enige echte Louis die we nog kennen van de ochtendshow was ooit onze derde man hier. Dat is ook de reden waarom hij er de afgelopen 2 weken niet bij was. En Brian, die gaan samen handje in handje jullie wakker maken vanaf maandag.
3: Oh, handje in handje.
1: Ja, ja, en als ik goed geluisterd heb, dan wordt het dus de enige echte ochtendclub.
0: Ah ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, vertel daar eens iets over.
2: Ja, dat klopt inderdaad. We gaan het gezellig maken en iedereen is gewoon welkom in de club. Dus Brian en ik zitten nu wel in de studio, maar belangrijk is, elke luisteraar is welkom om deel uit te maken van de club en mee op te staan met ons.
0: Oké, dat klinkt al nu al gezellig. Voilà.
1: Het lijkt een scoutsbeweging of zo.
0: Ja, we hebben er natuurlijk een ellenlang parcours op zitten. Dus als we jullie ergens mee kunnen helpen, mannen, zeg het maar.
1: Allee,
0: als
1: je vooral aan mijn collega, die heeft 80 jaar ervaring.
0: Voilà, minstens. Dus als er vragen zijn, je mocht nu al een vraag stellen, eventueel, spontaan. Ja,
2: de luisteraar weet, Jeroen en Koen, die komen altijd overeen. Die liggen nooit in ruzie met elkaar, die hebben altijd respect voor elkaar. Hoe doe je dat, vraag ik mij af.
0: Louis.
1: Ik voel daar toch een beetje sarcasme.
0: Ja.
1: En je bent ook uit het bed aan het klampen, want je hebt hier zelf in de studio gezeten, dus je weet dat
0: je weet wel beter.
1: Ja. Dag!
0: We hebben regelmatig ruzie. Maar ruzie, dat moet. Dat moet.
1: In een goed huishouden moet het af en toe kletteren, voilà, zeggen ze.
0: Inderdaad. En het heeft serieus gekletterd tussen mij en Koen.
1: Maar dat is niet de reden dat we gestopt zijn. Voor...
0: Nee. Het gaat niet over muzikale meningsverschillen. Maar dus, die vraag komt natuurlijk ergens vandaan. Hebben we nu al een brasmannen?
2: Nog niet, maar goed. Ja.
0: Nog niet. Maar we zijn er niet ver af.
1: Nee.
0: Allee, ik kijk er naar uit.
1: Ja, succes.
0: Nee, mannen, jullie gaan dat goed doen. Dikke proficiat, hè.
2: Dank je.
1: Ah ja, dat is een promotie.
0: Tot maandag.
1: Dag.
0: We gaan luisteren.
1: Yo.

0: welgemeende Flume. Never be like you. En zo is het ruim 8:30. Ja, het is toch vooral in Brusselse weer te doen, hoor.
1: Helemaal juist, collega. Je staat aan te schuiven op de binnenring van Brussel tussen Stroombeek en Machelen. 20 minuten bijtellen. 25 minuten op de E40 tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Op de E19 tussen Zemst en Machelen. 25 minuten. En 40 minuten. Ja, het is de moeite. Ja, op de E429. En dat vanaf Tubeke, dat is ook de langste vertraging.
0: Oké, en dan heb ik er ook nog eentje richting Antwerpen voor de volledigheid op de E313. Dus dat is ook niet echt een verrassing. Tussen Massenhoven en Antwerp-Oost staat er een 20-tal minuten vertraging.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het zijn Refive Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
12: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Krevel.
15: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel, leef

0: pure onzin, maar net daarom. I want you all. I want you all. Ah. Moet er maar op komen, hè. Calvin Harris en Jazzy. Een satisfied hoor je hier.
1: De beestige bijdrage.
0: Het is woensdag, laat ons nog eens een beestige bijdrage doen. We hebben ook regelmatig het rubriekje Het Dier van de Dag in dit programma gehad. En op de valreep profiteer ik ervan om eens een dier in de schijnwerper te zetten. Dat het eigenlijk wel verdient om wat aandacht te krijgen en dat niemand kent. Ah. Ik heb het namelijk over de parasolmier. Dat is... maar moet daar niet mee lachen. Als jij het equivalent van de parasolmier in menselijke vorm zou tegenkomen, je zou niet lachen, ze vriend. Dat is zowat het sterkste beest dat er is ter wereld.
2: Maar is het ook klein?
0: Tuurlijk, het is een mier, hè. En daar gaat het net over. Als we rekening houden met de lichaamsbouw van de parasolmier, hoe klein dat beest is en zo, dan is dat geweldig indrukwekkend wat dat allemaal kan. Als je dat zou vertalen naar menselijke normen, dat is om van achterover te vallen. Een parasolmier kan tot 50 keer haar eigen gewicht dragen. Rekent dus maar uit wat dat voor ons zou betekenen. Kan geweldige afstanden afleggen en heeft een bijtkracht die tot 2000 keer zijn lichaamsgewicht bedraagt. Met andere woorden, moest je het menselijke equivalent tegenkomen, die kan met pakweg duizenden kilo's op zijn rug een marathon lopen en terwijl u een nek afbijten zonder omzien.
2: Maar kan dat beest ons ook aanvallen en kan dat gevolgen hebben of is dat toch nog...
0: Is dan weer het leuke aan mens zijn, de parasolmier, dat is een kwestie van... Nou, voilà, en we zijn er vanaf.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam, Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit nu toch niet serieus.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

0: Als je kinderen hebt, dan ken je dit misschien ook wel, zo'n white noise lampje. Als je dat opzoekt op internet, dan kom je altijd zo bij van die baby lampjes uit. Zo van die in de slaapkamers.
1: Dus
0: blijkbaar is dat een dingetje. De white noise, Aluna George.
2: Ik kan ook zeggen, een goede film, white noise, maar dat heeft er dus niets mee te maken. Ooit gezien?
0: Nee, zeg eens.
2: Ah ja, er waren mensen die, het is een beetje een griezelige film, die keken naar televisie, maar dan naar de kanalen waar niks op uitgezonden werd. En vroeger had je op televisie dan gewoon ruis. Zo en zo. Ja. Nee.
0: Nee, maar dit is wel wat ze dan bij de kinderen, bij de baby's, vertellen gerust verder. Ah, maar dat is dan, dan blijkbaar dat muziek.
2: Ah, wel,
0: maar
2: het lijkt er een beetje op. Dus de white noise van tv, zo de, gewoon dat geruis en dan zo'n korrelachtig wit... snel bewegend beeld heb
0: en
2: je dan.
0: En dan kwam er iemand uit een tv.
2: En dan hoorde je tussen dat geruis door stemmen.
0: Oh.
2: Ja. En dat waren stemmen van mensen die ze kenden. Dat waren stemmen van overledenen.
0: Oh,
2: en zo. Ja,
0: creepy.
2: Je moet hem maar eens zien. Maar niet alleen.
0: Want Thijs, en dan mocht mijn handje vast.
2: Nee, bedankt.

0: Wordt hier al een traantje weggepinkt. Kleintje maar hoor. Just a little. En Sam Harper mocht ook meedoen trouwens.
1: Nieuws van de dag.
0: Ja, dit is Dolly Parton natuurlijk, maar er is ook onderwijsnieuws en veel onderwijsnieuws. Want als je helemaal naar het begin van het programma geluisterd hebt, dan heb je geleerd dat drie verschillende kranten openen met onderwijsnieuws. En het zijn drie verschillende onderwerpen eigenlijk.
2: Het laatste nieuws zegt deze ochtend. 1 op 4 ouders wil AI-verbod op school.
0: Ja, het Gazet van Antwerpen, zegt dat de Vlaamse leerling bij de duurste van Europa is. Dus ons onderwijs organiseren en zo kost gewoon veel geld per kop. Is gewoon zo.
2: En in de Standaard lezen we dan, door de hele klas over de streep te trekken, zijn we de slimste vergeten.
0: Ja, de sterkste leerlingen blijven in Vlaanderen op hun honger zitten. Er wordt meer en meer moeite gestoken in die leerlingen die het wat moeilijk hebben, die we dan mee moeten trekken over de streep. En die slimste zitten zich te vervelen. Daar komt het
2: eigenlijk op mee. Kan toch ook niet de bedoeling zijn dat je dan in de toekomst twee klassen zou hebben?
0: Ja, verschillende snelheden.
2: Dat klinkt zo. Alleen dat zijn de domme en dat zijn de slimme. Alleen ik ben aan het overdrijven, hè?
0: Ja.
2: Maar dan heb je wel een beetje dat gevoel.
0: Er is iemand in de krant, dus in de Standaard, die daarover zegt. Voor onze toppresteerders is er vandaag in Vlaanderen eigenlijk geen onderwijs. We verliezen het toptalent dat we zo hard nodig hebben. Nou, dat is toch wel even slikken dan. Maar ja, goed, AI gaat alles overnemen. Hè. Dat lezen we dan in het laatste nieuws. En de ouders zien dat absoluut niet zitten. De schrik zit er diep in, lees ik zelfs bij het laatste nieuws. Ouders zouden eigenlijk willen dat AI, artificiële intelligentie, volledig verboden wordt in het onderwijs. Maar als we zo voortdoen, als ik dan die kop van de Standaard mee in rekening neem, dan gaan we zelfs gewoon intelligentie afschaffen.

0: Missy it. This is for my people. Come on, come on. En dan hebben we het dus nog niet gehad over de kostprijs van de leerling. Daar zijn cijfers van het OESO. Daarom is dat in dollar uitgedrukt. Dat is misschien een beetje raar, maar goed, ja. Niet zo heel veel verschil met
1: maar
0: euro.
1: Hoe bedoel je? De kosten die zij
0: dus
1: betalen?
0: Wat kost één leerling aan de gemeenschap?
1: Ah, oké.
0: Gedurende zijn hele schoolcarrière. Hè? Dus van kleuterklas tot afstuderen. Dat is in Vlaanderen 17.000 en een klets dollar per leerling. Gedurende de hele carrière. En in andere landen, dat is mijn kans weer, om met Frankrijk nog een keer af te rekenen. In Frankrijk is dat amper $12,438. Maar ja, je ziet het er ook aan, hè. Alles, hè. Ja, we hadden nog een paar rijtjes te pellen met die Fransen. Sorry, hoor.

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is
2: Top 9 uur geweest.
1: En komende maandag een speciale dag. Steven, goed geslapen, legt uit.
3: Goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag, 31 augustus, is dat verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat zelfs meer dan een dag later op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SDWorks in het Nieuwsblad. Je hoort Chris Storms.
4: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
3: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano is dat bijvoorbeeld het geval. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. 4 op de 5 scholen maken geen afspraken over hoe leerkrachten artificiële intelligentie moeten gebruiken. Een kwart van de leerkrachten is zelfs van plan om geen schriftelijke taken voor thuis meer te geven, omdat ze toch niet kunnen controleren of de kinderen ze wel zelf gemaakt hebben of dat door AI hebben laten doen. Dat blijkt uit een rondvraag van de Artevelde Hogeschool en HLN. Onderzoeksjournalist Joppe Nuits.
5: De leerkrachten beseffen ook dat ze voortaan zullen moeten focussen op hoe leerlingen huiswerk maken en hoe ze daarvoor eventueel AI kunnen gebruiken en niet enkel nog op het eindresultaat. Anderzijds staan ze er ook niet negatief tegenover. Veel leerkrachten beseffen ook dat AI hen ongelooflijk kan helpen door lesvoorbereidingen te vergemakkelijken.
3: Of om bijvoorbeeld automatisch taken en toetsen te verbeteren. Vlaams onderwijsminister Demir werkt aan een algemeen plan rond AI in ons onderwijs. In de VS hangen alle vlaggen de hele week half stok en kleurt het Empire State Building in New York roze. Allemaal door de dood van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Die stierf gisteren, ze was 80 en had kanker. Haar familie maakte het nieuws bekend op sociale media. Dolly Parton heeft veel betekend voor heel veel mensen, zeggen ze.
6: Dolly opened doors for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. For generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life and across every continent. By her example, we believe that anything was possible. Rest in peace, Aunt Dolly.
3: Er stromen massa's reacties binnen van heel wat wereldsterren. Zij noemen Dolly Parton een briljante ster, een wonderbaarlijke zangeres en een prachtige vrouw. En in Panama is de noodtoestand afgekondigd door El Niño. Dat is een bijzonder weerfenomeen dat om de 2 à 7 jaar opduikt. Het water in de Stille Oceaan warmt dan op en dat veroorzaakt extreem weer. Van bakken regen tot extreme droogte. In El Salvador is daarom code rood van kracht voor droogte. De Britse Weerdienst vreest dat El Niño dit jaar intenser kan worden dan ooit en dat we dat ook tot in Europa kunnen voelen. Wisselend bewolkt met soms pittige buien, mogelijk met onweer, maar ook opklaringen, maxima tot 27 graden. Morgen eerst nog buien, later even zonniger en tot 30 graden. 'S Avonds gaat het wel stevig regenen, mogelijk met hagel en veel wind. Vrijdag krijgen we buien en nog 23 graden.
2: Dankjewel, Sarah. Dan even naar het verkeer.
1: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke. 20 minuten bijtellen. Naar Brussel ook op de E40 tussen Afligem en Sint-Agata-Berchem. 20 minuten bijtellen. Op de E19 plus 25 tussen Zemst en Machelen. En plus

0: ik probeer er van alles in te horen. In deze Jugal en Moving to the Sun. En ik ben niet alleen. Er zijn nog mensen die de zon nu al beginnen missen. De heetste zomer ooit gaat, maar toch. Ja, geef ons toch nog maar een beetje een Indian summer. Het kan nog altijd, hè. September. Theoretisch.
1: Ja, naïef kan. Zijn. Het ja. is een ding.
0: Bedankt voor de steun, collega.

0: Thomas Gray en Rumours. Ja, de ene dag is de andere niet. Gisteren stond in de krant, we hebben het niet vermeld in het programma, dus dat maak ik nu goed. Gisteren zat in de krant dat het slecht gaat met de Vlaamse kermissen. En Herzelen werd daar als voorbeeld bijvoorbeeld genomen. Als voorbeeld bijvoorbeeld genomen. Dat is dus de jaarlijkse kermis in een van de deelgemeenten van Herzelen.
1: Okay.
0: Waar komen opdagen is... Eén smoutenbollenkraam. En dat is dan de kermis van dit jaar. Maar dat is triestig.
1: Ja.
0: Dat is gewoon triestig.
1: Maar dat is dan waarschijnlijk zo stapsgewijs gegaan. Dat er in het verleden verschillende attracties waren. En ook die kindjes die keken daar nog uit. En elk jaar is dat minder en minder geworden.
0: En dan hadden ze nog een...
1: ik vind dat wel mooi van dat smoutenbollenkraam.
0: Een eendjeskraam en een paardenmolen. En een schietkraam misschien als het goed ging. En dat was het dan.
1: Pas op, ik heb het ooit ook meegemaakt. Ik woonde in het gezellige Sint-Denijs-Westrem.
0: Okay.
1: En je had een plein. En ja, je had zo twee pleintjes. En elk jaar zag je dat ook verdwijnen. We hadden dan nog in het verleden de botsauto's. En zo elk jaar had je dan zo... Ja, er kwam zo iets minder en minder. En dat was zo... Ja, je voelde dat het toch wel moeilijk ging met de kermissen.
0: Dat is waar. Er zijn ook verschillende gemeenten die ook gewoon geen kermis... waar zelfs dat oliebollenkraam meer komt opdagen. Maar, zoals ik zei, de ene dag is de andere niet. Het kan ook anders. De Brusselse Zuidvoor komt met cijfers. Die hebben een recordopkomst gehad. Enig idee hoeveel mensen daar over de vloer, is veel gezegd, natuurlijk daar naartoe geweest zijn. Naar de Brusselse Zuidvoor, een van de grootste kermissen van het land.
1: Maar ja, oké, dat is ook niet te vergelijken met een...
0: Dat is de kwestie. Hè. Het moet groot zijn, bigger and better. En de kleintjes die gaan ervan dood.
1: Tienduizenden, ik weet dat niet, ja.
0: 1.427.000 mensen hebben de Zuidvoor in Brussel bezocht. En dat is meteen ook het antwoord op de vraag waarom kermiskramers liever daar naartoe gaan dan naar die kleine kermis.
1: Maar dat vind ik dus niet.
0: Ja.
1: Ik snap het niet.
0: Nee.
1: Allee, zo in de kleine gemeente. Ik vind dat gezellig in de kleine gemeente.
0: Ik ook.
1: 5, 6 dingetjes en je gaat dan nog even pakken op café met pakske friet en al. Dat is toch gezellig.
0: En het feit dat pakske friet en het oliebollenkraam wel nog net komt opdagen, dat ligt natuurlijk aan ons.
1: Ja.
0: Het belangrijkste blijft wel tot het laatste.
1: Ja.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: IKEA-tip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
10: Torfs! Your summer beat.
4: Top!
10: We make you move.
4: De vier op een rij.
11: Van vandaag is er weer zo een. Mocht het een line-up van een festival zijn, je zou meteen een ticket kopen. Shouse, David Guetta, Clean Bandit en Tiësto.

0: Ja, je weet het nooit, hè. Misschien ben jij ook wel in dat geval dat je denkt, goh, ik ga nooit meer van de straat geraken. Voilà, bemoedigende woorden van Tiësto. Love comes again.
1: Wat zit jij nu zo naar mij te kijken?
0: Nee hoor.
1: Ah, toch.
0: Maar echt, ik heb niet naar jou gekeken hoor.
1: Ah nee, ah, ik wist niet dat jij scheel keek. Nee. Sorry.
0: Bon. Het worden nog twee lange dagen. Oké, is er nog verkeersinfo?
1: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven. Op de E19 tussen Zemst en Machelen, 15 minuten naar Brussel is dat. En dan nog op de binnenring van Brussel moet je er op dit ogenblik bijna 50 minuten bij tellen. En dat tussen Expo en Machelen.
0: Dan is het veel beter in het Antwerpse, want daar, zoals de hele ochtend, enkel vertraging op de E313. Kwartiertje tussen Masshoven en Wommelgem.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: Cécile.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
6: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren, Van Haren.
9: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
8: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.

0: feesten. Jonas Blue. And the Edge of Desire. Ja, over Desire gesproken. Wij verlangen nog naar een paar mooie nazomerdagen. Maar onze weerman die ontnuchtert ons even, moet ik zeggen.
1: Ik kijk even naar het laatste radarbeeld en ik zie buien opduiken. Dat is momenteel in de ruime omgeving van Halle, het Brusselse. Maar ook in het Antwerpse valt af en toe regen. Nu, later vanmorgen en vanmiddag wint de zon wel opnieuw meer terrein. En blijft het zo goed als droog. Als droog, een buitje is altijd wel mogelijk. Maar ja, het is wel warm. Nu al bijna 20 graden. Straks doen we daar nog 6, 7 graden bij. 6 tot 27 graden, dat is toch niet slecht?
0: Nee, dat is inderdaad zomerse omstandigheden. Maar ja, goed, wisselvallig en niks aan te doen. En de komende dagen, ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Wordt het niet beter?

0: Galantis. En I Wanna Run Away. Maar voor we hier weglopen, toch nog een paar dingetjes nog een keer doen. Want ik weet dat je het gaat missen.
1: De geschiedenis van vandaag. Wow.
0: Dan niet, hè, jongen. Nee. Daar is de deur.
2: Nee.
0: Ik zal voor de rest even de geschiedenis van de dag
2: doen. Nee, maar ik zal je elke dag bellen en dan mag jij de geschiedenis aan mij vertellen via telefoon.
0: Ja, dat is goed. Op 26 augustus 1789, we zitten dan zo in de periode van de Franse Revolutie en zo, kwam er iets waar tot op de dag van vandaag naar verwezen wordt. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Je bent een mens, je loopt op deze aarde rond. Want dat was een verklaring die dus geldt voor iedereen die op deze planeet rondloopt. Hè.
2: En wat staat er allemaal in?
0: Ja, zo waar je recht op hebt als mens.
2: Dat we allemaal gelijk zijn.
0: Dat is een afschuwelijk lange tekst.
2: Ja, ja.
0: Zoek het maar eens op. Van, dat is vandaag de verjaring. Goed, verjaardag tenminste van die tekst. Nu dat die nog niet helemaal op punt stond, verklaart het volgende berichtje. Op 26 augustus 1920, dus vlot 1500 jaar later, werd vrouwenstemrecht toegekend in de Verenigde Staten.
2: Het is een levend document. We moeten het nog een beetje aanpassen.
0: Het moet toch een beetje gefine-tuned worden. En tenslotte, op 26 augustus 2004, dat is niet zo lang geleden, strandde er een gewone vinvis in Noordwijk. Ja, dat beest heet zo. Ik weet niet waarom. De gewone vinvis. Dat is de boel een beetje te veel willen relativeren, hè. Allee, je ziet dan iets aanspoelen. Dat beest is 27 meter lang. En dan staat iedereen daar. Oh, dat is een gewone vinvis. Ik zou er me niet te druk over maken.
2: 50.000 kilo weegt dat beest.
0: Ja, voilà, kom.

0: Ik krijg dan niet om uges, hè.
1: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de keer bij Goosses af, Trucks en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nee.
1: Het moet weer al juist te zien, hè.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkel, hè.
0: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Big Air. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Big Air in Oostende en Brugge of bigair.be.
3: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jou tot?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Dat kunnen we op de afscheidsfoto zetten. We will never forget you. Is toch mooi?
1: Ja.
0: Mooie gedachte. Ja, voilà.
1: Zeker.
0: Tranen in de ogen.
2: Nieuws van de dag.
1: Nieuws van de dag. Ik ga een ander muziekje pakken voor het laatste nieuws van vandaag. Want het is slecht nieuws en daarom pak ik een plezant muziekje. Want slecht nieuws moet je dan een beetje op elkaar, dat dat niet zo dramatisch overkomt.
0: Maar is het wat je gisteren al had uitgelegd over de dioxine?
1: Ja, want toen heette dat de dioxinecrisis, pakweg 27 jaar geleden. Nu is de naam die altijd in het nieuws komt, Salmonella. En de Salmonella-crisis. En het is dus een beetje opletten. Ja, om eitjes te eten. En we krijgen een paar goede tips in de krant wat dat betreft. Ja, dan hoor je van eieren waar je moet mee opletten. En dat je moet letten op stempels, stempelcodes en zo die je dan op de eitjes kan vinden. Dus iedereen zit daar geweldig op te letten. En dan zijn er zonder twijfel mensen die denken, wat kan ons gebeuren? Wij hebben onze eigen kiekjes. Dat is dus niet zo, hè? Wel, integendeel.
0: Oei.
1: Ja, je maakt meer risico om dus besmet te worden met dat salmonella gedoe als je eieren eet van je eigen kippen. Waarom? Omdat eieren die op industriële schaal tenminste geproduceerd worden, daar zijn een hoop controles verplicht. En daar is de kans groter dat ze dan de eieren die eventueel besmet zijn, vinden voor consumptie. Maar als je gewoon eieren uit van je eigen kippen neemt, is die controle er natuurlijk niet. En die salmonella is iets dat uit de bodem komt blijkbaar. Dus de kans dat jouw kippen dat dan ook mee hebben binnengekregen, is niet onbestaande. Voilà.
0: En stel nu dat je denkt, het wordt mij allemaal te veel. Ja. Ik ga geen risico's nemen. Ik ga naar het buitenland, Italië. Ook Italië is getroffen, hè?
1: Ah, dat kan.
0: Ja, dat gaat naar de verschillende landen, hè? Ik heb dat gisteren gezien in zo'n kaartje. Oei, dus dan denk je van, het is enkel in België. Nee, sommige zijn sommige worden geëxporteerd.
1: En over Italië gesproken, het nieuws wordt nog dramatischer. Je bent ook niet veilig, het daar zo schijnt, voor tiramisu.
0: Ja, maar dat moet ik niet hebben.
1: Chocolamousse.
0: Ah, jawel.
1: Zelfgemaakte mayonaise. Het is allemaal van die klassieke recepten waarin de eieren niet voldoende verhit worden, waardoor die bacteriën doodgaan. Daar moet je dus mee opletten. Enfin, let een beetje op met de eitjes. Voilà, ik heb mijn eigen licht wat dat betreft, dit berichtje. Maar ik vraag me wel af, gaat dit escaleren? Of 26 jaar geleden ging dat zover dat zelfs de Coca-Cola uit de winkelrekken ging. Jongens, dat was er toch over.

0: vent hier weer aan het dramatiseren, hoor. Ja, Arne, op welke manier moeten we dan opletten als we eieren eten? Moet ik mijn veiligheidsbril opzetten, mijn helm, mijn fluo-vestje aan? Nee, gewoon geen eieren voorlopig even. Of wachten tot ze de controle hebben doorstaan, natuurlijk.
1: Of het even in de microgolf oversteken, want ja, als het op een bepaalde temperatuur komt, ja, dan
0: zowel,
1: is het oké.
0: Zowel hoog als laag, leer ik uit dat artikel. Dus als je een frigo hebt die koelt tot onder de 7 graden, dan wordt er ook al veel teniet gedaan van die...
1: Ja, of plus 65, dacht
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat kan ook.
1: Even in de microgolf.
0: Maar alles daartussen is niet goed. De nieuwe Harry Styles tot besluit. Tot morgen.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Stop!
5: Goedemorgen, het is 10 uur geworden. Tijd voor de Top Headlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
6: Een goedemorgen. Opvallend veel mensen nemen komende maandag 31 augustus verlof. In de privé heeft al 13% een vakantiedag aangevraagd. Dat is zelfs meer dan op 1 september. Dat blijkt allemaal uit cijfers van HR-bedrijf SD Works, Chris Storms.
7: Aangezien dat deze 1 september dit jaar op een dinsdag valt, hebben veel mensen, denk ik, de gelegenheid genomen er dan nog een dag tussenin te schieten, een snipperdag bij te nemen. Want er is op dit moment niet echt opvang. Hè. De zomerkampen en zo zijn voorbij. Je moet dan een oplossing vinden en een snipperdag is een oplossing.
6: Sommige bedrijven komen met een creatieve oplossing. Werknemers mogen maandag hun kinderen gewoon meebrengen naar kantoor. Bij uitgeverij Lano bijvoorbeeld. Daar organiseren ze workshops voor de kinderen, uiteraard rond boeken. Verschillende banken grijpen in nu spaarders vanaf vandaag kunnen intekenen op de nieuwe staatsbonds. Die op 1 jaar levert bijna 2% netto op, die op 10 jaar bijna 2,6%. Banken vrezen dat spaarders daardoor geld zullen weghalen en verhogen daarom zelf de rente. Soms tijdelijk. Onder meer Beobank en MeDirect doen dat. En Belfius en BNP Paribas Fortis lanceren kasbonds. Je leent dan eigenlijk geld aan je bank. En in Pakistan zijn zeker 15 pasgeboren baby's omgekomen bij een brand in een ziekenhuis. Die brak uit op de derde verdieping in de materniteit. Mogelijk door een kapotte airco. Volgens CNN vechten nog andere kinderen voor hun leven. Het klaart geleidelijk op vanaf de kust en we halen rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
5: Nog 3 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Brussel. Een kwartier bijrekenen tussen Zemst en Machelen. Op de Brusselse binnenring dan. 14 minuten kwijt tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. En tot slot op de E313 richting Antwerpen. 10 minuten extra tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
5: Ik val meteen met de deur in huis, want ik mag het komende uur weer festivaltickets weggeven. Dat is voor zometeen na Joel Corey en Whisper. Top.

0: Hallo, hallo, goedemorgen.
1: Dit is
0: Top. Woensdag 26 augustus vandaag. We zitten in het midden van de week. Vandaag voorzichtig zijn, want er wordt lokaal fel onweer verwacht deze namiddag. Het mooie weer is dus echt wel voor eventjes voorbij. Al valt dat op dit moment dus nog wel mee. Als ik zo naar buiten kijk, is er toch hier en daar een zonneschijntje te zien. Maar gelukkig dat de Summer Bees er wel nog zijn met dit uur Kygo, Calvin Harris, Alesso. Swat, de beste artiesten van het moment zijn erbij. En ook Renier Zonneveld, die is erbij. Met zijn Loco Loco.

0: Zeg, heb jij al plannen op zaterdag 5 september? Top! Your summer beat. Ik hoop van niet, want dan is het tijd voor het Highlight Festival in Ieper. En jij kan erbij zijn, want ik heb nog één duo-ticket over hier. Het enige wat je moet doen is antwoorden op de volgende vraag. En dat is welke DJ die normaal gezien samen met Average Rob optreedt, zal daar solo draaien op het Highlight Festival in Ieper. Je moet niet snel zijn, geen paniek, je moet gewoon juist zijn. Want de computer kiest een winnaar uit. Dus stuur je antwoord nu door via de Topradio BE-app. Ik ga de vraag nog één keer herhalen. Welke DJ die normaal gezien samen met Average Rob optreedt, zal daar solo draaien op het Highlight Festival? Als jij het juist hebt, kiest de computer iemand uit en dan ga jij misschien wel naar het Highlight Festival op zaterdag 5 september.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Dus ook voor klanten?
4: Yep, go for info naar telenet.be.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, he. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Blackpink in your area.
1: Jij kon tickets winnen voor het Highlight Festival in Ieper. En dat op zaterdag 5 september. Top. Jij moest gewoon weten welke DJ die normaal gezien samen met Average Rob daar solo gaat draaien. En het antwoord was natuurlijk omdat het kan. Of dat het kan, soundsystem. Of dat omdat het kan. Ik keur ze alle twee goed natuurlijk. Proficiat Johan uit Erpenmeere, want jij wint het duo-ticket. Dus hou je mailbox en de Top Radio BE-app in de gaten, want die tickets komen jouw richting uit. Dit zijn Kygo en Khaled nu. Save my love.

0: half elf. Zometeen mag jij weer je mening geven in Hit of Shit. Eerst nog twee plekken waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring 9 minuten bijtellen tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo. En tenslotte op de E19 richting Brussel, daar ben je 8 minuten kwijt tussen Zemst en Machelen. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 5 minuten.
1: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
7: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
9: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
10: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
11: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Pak al je zomermomenten uit met een cw-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition cw-reiskoffer.
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Van Haren.
13: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
12: Van Haren, Van Haren.
13: Omdat we van schoenen houden.
5: Even.
14: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
15: Dit is... Top, top, top.
16: We make you move. Your summer beat.
15: Van Lely.

0: shit.
1: Dag 3 voor Camrad en Love Sober in onze hit of shit. En ik ga niet liegen, momenteel een dikke buis voor de nieuwste van Camrad. Hij wordt niet zo goed onthaald door jou, maar kijk, wie weet verandert vandaag jouw mening wel. Want dat is nou net het leuke aan die hit of shit, hè? Hit of shit liever. Elke dag hoor je hem nog tot en met vrijdag, want dan pas valt het eindoordeel in onze top hit 40. Laat maar komen via de Top Radio BE app. Hit of shit voor Camrad en deze Love Sober.

Het deuntje zit toch al even in mijn gedachten. Die la la la love sober. Kijk, ik ga niet meer zingen. Ik stop ermee vanaf nu. Wat vond jij ervan van Camred en Love Sober? Jouw mening is welkom via de Top Radio B-app. Hit of shit, dat moet ik weten. Dit zijn Alesso en One Republic nu. In Your Eyes.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Toroud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Voor het keuzemenu druk 1 om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen.
11: Voor particulier en bedrijf.
10: Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
13: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wien, hè?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
16: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos.

Wat vond jij van de nieuwste van Cameron? Love Sober, jij mocht je mening laten weten via de Top Radio BE-app. Jimmy heeft dat gedaan en die stuurt shit door. Ook Debbie is geen fan. Pascal is wel fan, die zegt voor mij is het nog altijd een dikke hit. Dus die Cameron mag zeker en vast doorgaan. Dan heb je nog Theo, die zegt ja, kijk, voor mij blijft het een dikke shit. Ik kan het gewoon niet meezingen, er zit geen deuntje in dat ik kan onthouden ofzo. Dus niet goed voor mij. Hij blijft het dus eigenlijk niet zo goed doen vandaag, die Cameron en Love Sober. Morgen hoor je hem opnieuw en kan je opnieuw je mening geven. Vrijdag pas valt het eindoordeel.

0: Volgende week begint het nieuwe schooljaar, dus ook het nieuwe radioseizoen. En deze ochtend hebben we het najaarsprogramma bekendgemaakt hier op Top. En na 11 uur overloop ik met jou eens de belangrijkste veranderingen in de programmatie. Dat is dus voor zometeen.
1: Now you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in je buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Dit is Top!
6: Een goeiemorgen, het is 11 uur geworden. Hier is Niels met de Top Headlines. Goedemorgen Niels.
7: Een goeiemorgen. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten daardoor de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nochtans wel mogelijkheden, zegt Karin Verschuren van de KU Leuven.
8: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
7: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer €1 miljoen per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. Ons land gaat samenwerken met 11 NAVO-landen om te vermijden dat we zonder belangrijke grondstoffen vallen, zoals kobalt en lithium, want die zijn nodig om moderne wapens en technologie te maken. Die grondstoffen komen nu onder meer uit China en dat is een risico in tijden van oorlog. België wil er daarom samen met onder meer Nederland, Spanje, Canada en Turkije voor zorgen dat we genoeg grondstoffen binnenkrijgen en veilig bewaren. En sport, Kian Uytebroeks start straks niet meer in de 5e rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de 2e rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Het klaart geleidelijk op rond 26 graden. In de loop van de namiddag stijgt de kans op buien. Morgen eerst meestal droog. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind, maxima tot 30 graden.
9: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
6: Voor het begint te donderen en te bliksemen, krijg je nog eens één van de zomerhits van 2026. Another and Talk to You.

zoals je nu wel al weet, nemen we afscheid van Jeroen en Koen in de ochtend van Top. Deze ochtend werden de opvolgers, je hoort het goed, opvolgers voorgesteld. Want ja, wie houdt je vanaf volgende week gezelschap in de ochtend? Dat gaan Louis en Brian zijn in de ochtendclub. Houden zij je gezelschap tussen 6 en 9. Dus als je dit hoort, wens ze alvast succes via de Top Radio BE-app. Vanaf volgende week dus Louis en Brian. Hoe de rest van het programma eruit ziet vanaf volgende week, dat verklap ik zometeen na Armin van Buuren.

0: Volgende week dus een nieuw schooljaar, dus ook een nieuw radioseizoen.
1: Dit is Top.
0: Met in de ochtend dus niet meer Jeroen en Koen, maar wel de ochtendclub met Brian en Louis. Cliff stuurt hier in de Top Radio B-app. Brian en Louis die gaan dat top doen. Succes aan de boys. Groot gelijk, Cliff. Voor de rest van de voormiddag tussen 9 en 11 uur houdt Alexander Balkes jouw gezelschap. Tussen 11 en 1 uur hoor je dan onze Koen. Koen van der Sloten dus. Die gaat gewoon tussen 11 en 13 uur jouw gezelschap houden tijdens je lunch. Dan kan je je misschien afvragen, wat ga ik doen? Want ja, mij ga je niet horen in de voormiddag. Wel, mij hoor je samen met Bram om 4 uur. Wij gaan je samen door de avondfiles loodsen. Als je het volledige programma wil zien, dan kan je terecht op onze app of op onze site. Daar kan je alles zien, het volledige programma. En ik ben zeer benieuwd naar het avondspitsgedoe. Want het is voor mij een ander ritme. Normaal, ik ben hier altijd heel vroeg. En nu naar de avond samen met Bram. Gaat leuk zijn. Dit is Wiz the MC nu en Bees and Honey.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
8: Oh.
7: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ik zat eens op zoek.
11: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Nou, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
12: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman, ik heb hem zelf al gebeld.
15: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
15: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

me. Ik heb nu twee remakes voor je klaarstaan. Eentje van de Black Eyed Peas, want die zijn in 2010 aan de slag gegaan met I Had The Time Of My Life uit Dirty Dancing. Die zijn dus onderweg naar de remake van Robin Schulz. En die heeft Alane van Wes onder handen genomen. En

0: Zometeen krijg je Martin Garrix en Ed Sheeran van mij. Er is nog twee plekken waar je een kwartier of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 23 minuten bijtellen tussen de Legrellelaan en Merksem. En tot slot op de E313 richting Antwerpen een kwartier extra tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Top. We make you move.

0: Ik heb weer een nieuw dilemma voor je meegebracht vandaag.
1: Daily Dilemma.
0: En het is eigenlijk een heel simpele vandaag, want kom jij te vroeg of kom jij te laat? En om misverstanden te vermijden, ik heb het wel degelijk over een afspraak halen of zo. Ik zag je al denken. Ben jij dan veel te vroeg op zo'n afspraak of ben jij altijd degene die te laat is? Ja, ik haat het, zo mensen die altijd te laat komen op een afspraak. Ik snap het ook gewoon niet. Waarom zou je te laat komen? Een uur is toch een uur? Zo moeilijk is dat toch niet? Maar kijk, no judgment natuurlijk. Jouw mening is welkom. Ben jij altijd te laat, altijd of tijd, op tijd of altijd te vroeg? Laat het eens weten via de Top Radio BE-app voor welke je gaat. Laat maar komen.

0: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
1: Camionet? Een Vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en René.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit nu toch niet serieus.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Ben jij altijd te vroeg of altijd te laat?
1: Daily Dilemma.
0: Dat was het dilemma van vandaag. Carrie die stuurt hier altijd te vroeg. Ik kan er niet tegen ergens te laat zijn. Ik heb juist hetzelfde voor. Dieter die stuurt dan weer op tijd of hoogstens 5 minuten te vroeg, hoogstens 2 à 3 minuten te laat. En dat ligt dan waarschijnlijk aan externe factoren, zoals heel druk verkeer, ongeval op de weg. Maar hij zelf vertrekt wel altijd op tijd. Ja, zo ben ik ook. Anne die is ook altijd te vroeg. Zelfs op haar werk is ze een van de vroegste. En dan heb je Medar, die heeft een hele goede uitleg. Als het is om te werken, ben ik vaak te laat. En als het is om te aperitieven of ergens te gaan eten, dan ben ik vaak te vroeg. Ja, je moet je prioriteiten leren stellen, zegt hij daar ook bij. Je hebt groot gelijk. En dan heb je nog Alain, die zegt, ik ben bijna altijd te laat. Hoe hard ik het ook probeer, het zal nooit veranderen. En dat is toch ook geen drama. Er zijn ergere dingen in de wereld, zegt hij erbij. Dat klopt, er zijn zeker en vast ergere dingen in de wereld, maar ja, ik vind het niet leuk te laat zijn. Het is onbeleefd alleen. Maar kijk, ik heb het eens opgeteld. 85% is vaker te vroeg en 15% is vaak te laat. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht dat er veel meer laatkomers gingen zijn. Maar kijk, op zich als je het bekijkt, er gaat altijd iemand te laat zijn, hè?

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Go Yellow!
4: Nu, bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
5: Echt, een heel jaar.
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Top!
9: Goedemiddag, 12 uur geworden. Hier is Niels met de Top Headlines. Een goedemiddag, Niels.
10: Goedemiddag. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan, maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabandere, CEO van de gelijknamige brouwerij.
11: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
10: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. Leerlingen met een hoog IQ krijgen amper begeleiding op school. Maar 1 op de 5 krijgt daar genoeg steun, dat blijkt uit cijfers in de Standaard. Leraars moeten heel hun klas mee over de streep trekken en vergeten zo soms de sterkste leerlingen uit te dagen en te motiveren. Er zijn nogthans wel mogelijkheden, zegt Karine Verschuren van de KU Leuven.
12: Algemene onderwijskwaliteit is natuurlijk belangrijk. En dan is het ook belangrijk om in de klas te differentiëren. Zodanig dat leerlingen met verschillende vaardigheden aan hun trekken kunnen komen. En soms is versnellen ook een aangepaste maatregel. Het kan gaan over een vakversnelling. Dat een leerling bijvoorbeeld wiskunde volgt in een hoger leerjaar. Maar het kan ook gaan over een jaarversnelling.
10: De Vlaamse regering maakt daar nu ongeveer 1 miljoen euro per jaar voor vrij. Om te vergelijken, in Nederland is dat elk jaar 23 miljoen. In Nashville in de VS leggen honderden fans bloemen neer aan het huis van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, die overleed gisteren. Ze was 80 en had kanker. Overal in de stad hangen posters en spandoeken voor haar. Wereldwijd reageren artiesten aangeslagen, ook bij ons. Zangeres Laura Lynn noemt Dolly Parton een icoon.
13: Het was zeker een vaste voorbeeld. Niet alleen voor mij, denk ik, maar voor heel veel mensen. Niet alleen omwille van haar zang of haar acteerprestatie, maar ook om wie ze was. Want het was echt wel een hele grote madame die heel veel betekende voor de mensen en vooral voor kinderen. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kunnen meenemen in ons leven, in onze toekomst, wat zij voor heel veel mensen heeft gedaan.
10: Mogelijk zal Parton ook in haar thuisstad Nashville begraven worden. En sport Kian Uytebroeks start straks niet meer in de vijfde rit in de Ronde van Spanje. Hij viel in de tweede rit en heeft te veel last van zijn enkel en van de schaafwonden. Uytebroeks wordt nu verder onderzocht om te zien wat er net aan de hand is. Het zit hem niet mee dit seizoen, want Uytebroeks moest ook al vroeg opgeven in de Ronde van Frankrijk door ziekte. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het wel stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend wel droger bij zo'n 21 graden.
9: Twee plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 40 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen. Daar ben je 34 minuten kwijt tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
14: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Thibaut van Leliendaal.
9: Wat krijg je als je duizenden stemmen naast elkaar zet? Wel, dan krijg je Million Voices van Otto Noos. Goedemiddag.

misschien al gehoord in de top headlines. Maar reclame over alcohol gaat verstrengd worden. Als er nu reclame wordt gemaakt over bijvoorbeeld bier, dan moet er altijd staan: alcohol schaadt de gezondheid. De brouwerijen in ons land gaan daarin niet mee akkoord. Ze hebben een open brief geschreven aan de overheid met daarin de vraag om die verstrenging terug te schroeven. Zij vinden dat een biertje op café of thuis ook gewoon kan zorgen voor leuke en goede momenten. Dus dat het niet alleen je gezondheid schaadt, maar ook gewoon goed kan zijn voor je mentale gezondheid. Er is voor beide wel iets te zeggen, vind ik natuurlijk. Dus zeer benieuwd of de overheid er iets mee gaat doen met deze open brief. Wordt sowieso nog vervolgd.

zomer loopt stilaan op zijn einde. Maar ik wil het toch nog graag voorstellen aan de Food Trend van deze zomer. Het is een zeer speciale combo. Zo'n combo waarvan je denkt, hoe in hemelsnaam is dit lekker? Maar ik kan je zeggen, het is niet verkeerd. Ik heb het alvast voor jou uitgetest. En zometeen leg ik uit wat die Food Trend juist is. Eerst nog Alan Braggs en Fred Falk.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Ching, ching.
8: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
10: Top!

Er is een zeer vreemde food trend deze zomer. Het gaat over een croissant en magnum ijs. Ja, die moet je blijkbaar samen combineren. Dus je snijdt de croissant helemaal open. En dan steek je je magnum ijsje daarin en dan moet je die samen opeten. Ja, ik heb het zelf al geprobeerd en ik vind het zeer geslaagd. Het is echt heel lekker. Dus, als je een magnum ijsje thuis hebt en een croissant, niet twijfelen, gewoon proberen.

0: half 1. Zometeen krijg je deze. Roses komt eraan. Eerst nog twee plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar ben je 3 kwartier kwijt tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E313 richting Antwerpen, ook 3 kwartier bijtellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 20 minuten.
1: Bompie. Die zijn het augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
1: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
1: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
1: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
3: Wat blieft,
4: dat wisten we niet.
1: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
14: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
16: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
18: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
19: Krevel.
20: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
19: Krevel. Leef beter.
21: Dit is Top.
22: Your summer beat.
21: Van Leliendaal. Yeah.

voor het gaat beginnen donderen en bliksemen. Allee, er is toch wat de weermannen weten te vertellen. Dus zometeen is checken of het al druk is aan de kust. Want ja, nu is het nog goed weer. Dus wie weet...

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Ik raag dan niet om uges, hè.
4: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
3: Gosses, mijn geen op nee.
4: Het moet weer al juist zien, hè.
3: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
4: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
3: Gosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
5: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
6: Ga zo waggeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde ready.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
9: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
10: Hier de graafkraam, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
11: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.
13: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hoe helpt me dat plezant blijven, hè? Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.

0: Ik ben eens gaan checken op de webcams aan het Zeetje en het is daar nog zonnig op dit moment.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: En de drukte valt daar precies ook nog goed mee, zeker als ik de webcam in de Middelkerken aan het bekijken ben. Je kan ook de druktebarometer bekijken via dekust.be en het valt daar allemaal nog heel goed mee. Ja, ik zou zeggen, gewoon richting de zon. Allee, richting de zeetrek, jongens. De zon schijnt daar, het is daar wat blauwe lucht. Zalig. Wel oppassen, want ik heb het weer eens bekeken van het KMI. En deze namiddag verwachten ze daar wel onweer. Dus misschien is het toch niet een al te goed idee om richting daar te trekken. Goed, ik ga er richting de lunch vertrekken, jongens.
1: Top.
0: Ik laat het over aan Bart-Jan. Tot morgen.

0: Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Dit is Stop!
5: Ik had er nog nooit van gehoord, maar er is nieuws over het West Nile virus. 1 uur, Niels, goedemiddag.
6: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus, dat meldt de gezondheidsdienst daar. Meer informatie geven ze niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die het krijgen, voelen dat niet. De minister-president van Brussel, Boris Dilies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quintin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. Onze brouwers willen af van de slogan alcohol schaadt de gezondheid. Dat schrijven ze in een open brief aan de federale regering. De nieuwe slogan moet binnenkort op elke alcoholreclame staan. Maar dat vinden ze te ver gaan. Dat zegt Albert de Brabander, CEO van de gelijknamige brouwerij.
7: We zitten eigenlijk in de situatie waarin we gestigmatiseerd worden als brouwers. We zijn een 100% voorstander om te zeggen alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Maar in deze situatie gaat het dan over alcoholgebruik vanaf het eerste glas. En dat is totaal niet aan de orde, want net dat mooie glas brengt ons mensen samen. Dat is wat we in België als cultuur hebben om vriendschappen te sluiten en het zou zonde zijn om dat te laten schieten.
6: De brouwers vragen daarom om meer in te zetten op sensibiliseren en informeren. Ze vrezen natuurlijk ook dat we nog minder bier gaan drinken, want dat is de laatste 10 jaar met bijna een vijfde gedaald. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En sport, onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de tweede groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
5: Het is wel wat op de weg en daarom beperk ik mij tot de files van 25 minuten en langer. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 3 kwartier. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 45 minuten aanschuiven. E17 richting Antwerpen, daar staat een defect voertuig tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een half uur erbij. En ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is het 25 minuten aanschuiven.
8: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Bart-Jan de Prater.
5: Het is de laatste woensdag van augustus met mogelijk de laatste volle zon van deze week. Hier is Hugel, Moving to the Sun.
8: Top!

Ik wil vooral geen paniek zaaien, maar ik had er net een déjà vu. Tijdens het nieuws ging het over dat overlijden in Nederland, en dat is echt dichtbij, van iemand

Weet jij waar je naar het UFO Observation Deck kan gaan? En UFO is effectief UFO geschreven, dus Unidentified Flying Object. Al heeft het er op zich niet alles mee te maken, want je kijkt niet naar UFO's. Dat kan ik jou als tip er al bij geven. Maar misschien weet je het, misschien ben jij er geweest of staat het ergens in jouw lijstje op een to-do-plaats. Het UFO Observation Deck, het is ergens in Europa, dat kan ik je al vertellen. Maar misschien in een land waar jij nog niet geweest bent. Laat maar eens weten via de Topradio BE-app als je weet waar het is. Eén tussentijd op de radio. Jay-Z en Beyoncé samen. Dit is Crazy in Love.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoopman!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
5: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
6: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
5: Oh, my.
6: Lidl, dat kan tellen.
5: Oh, my zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
0: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
0: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Shh, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt? Dus?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Ginnen zie je voor gewoon doen.

Ik vroeg je daarnet, weet je waar je naar het UFO Observation Deck kan? En ik gaf er al tip bij dat het deck eigenlijk niet gemaakt is om naar UFO's te kijken. Silke die is er geweest, zij schrijft, ja, je kan helemaal tot boven en er is ook een restaurant. Het is in Slowakije, in Bratislava en het staat aan de Donau. En dat is helemaal goed, klopt. Daar aan die rivier staat zo'n een meesterbouwwerk, is het eigenlijk. We hebben er meer dan 4 jaar aan gewerkt. In de vorm van een UFO. Maar het is niet om naar UFO's te kijken. Het is echt zo'n vliegende schotel. Je kan er met een heel snelle lift naar boven. 95 meter. Fantastisch uitzicht. En dat is altijd leuk, denk ik, om even mee te pikken als je in zo'n wereldstad op vakantie bent. Bratislava, daar moet je zijn als je die UFO-toren wil gaan bekijken en het uitzicht wil zien. Dit is Reggie en Jake Reasonless.

0: Gisteren was Rihanna in ons land en het straffe is, ze heeft geen microfoon aangeraakt. Wat ze dan wel hier deed, vertel ik je zo. Heel wat problemen op de weg. Ik beperk mij tot de files van 20 minuten en langer. E17 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 40 minuten erbij. R2 richting Stabroek. Voorwerpen op de weg tussen Beveren en de Thijsmanstunnel. En daardoor een half uur aanschuiven. E313 gaat ook trager richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 26 minuten. En ik eindig op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. 25 minuten extra.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
2: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Hallo, Kevin hier van Prikkentik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkentik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs.

Gisteravond was totaal onaangekondigd Rihanna in ons land. En dan denk je, die komt dan voor te zingen. Misschien een of andere hele rijke zakenman die haar betaald heeft voor een privéfeest, wat wel eens zou kunnen, ook in ons land. Nee hoor, Rihanna heeft gewoon geen microfoon aangeraakt, want het had alles te maken met het optreden van haar man natuurlijk, A$AP Rocky, in de ING Arena in Brussel was dat gisteravond. En ze was gewoon mee. Dat kan soms dat de vrouw meegaat met de artiest, in dit geval een man, of omgekeerd gebeurt dat ook wel eens. En dan toeren die gewoon een aantal concerten mee. Ze is niet op het podium geweest, ze was eigenlijk een beetje verdoken, want ze hebben ze ook binnengebracht, een beetje stiekem, maar sommige mensen hebben er toch wel foto's kunnen van nemen. Ze stond gewoon aan de grote mengtafel waar alles geregeld wordt en ook niet vermomd. Dus ze had wel zoiets van, hey, ik ben hier. Niet iedereen moet het weten, niet iedereen moet foto's nemen van mij, maar kijk, het mag. Jammer dat ze dan niet toch even mee op het podium gaat voor één liedje. Dat zouden de fans denk ik wel geapprecieerd hebben. Sweat.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
6: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.

Kijk, de grote vakantie is nog niet afgelopen. Het is gedaan als het gedaan is. En officieel is dat maandagnacht om middernacht. En geen minuut vroeger is die grote vakantie afgelopen. En je moet er ook van profiteren. Zaterdag bijvoorbeeld is er nog een leuk festival. The Day Before Tomorrow vindt dan plaats. En dat is met heel veel Belgische DJ's die langskomen. En dat is altijd fijn om die zomer af te sluiten. Bijvoorbeeld in Braschaat is dat het geval. Zaterdag 29 augustus. En Mentos en Top is er ook bij. Wij brengen onze silent disco mee, zodat jij nog meer keuze hebt om te kiezen naar welke muziek jij luistert en op welke muziek jij danst. Nu zaterdag is dat het geval. Op The Day Before Tomorrow.

Deze week is de week van de lijstjes van dingen die je nodig hebt om naar school te gaan. Voor jezelf of voor je kinderen natuurlijk. Je vindt dat dan terug vaak al digitaal. In mijn geval is dan in Smart School. Dan moet ik daar op zoek en alles samenvatten wat we voor welk vak nodig hebben. Oh, I love it. Ik ben blij dat het maar één keer per jaar is, toch?

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur en Niels Rosa Peralta, die heeft nieuws. Dag Niels, vertel eens.
7: Een goedemiddag. In een ziekenhuis in Utrecht in Nederland is iemand gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. Het slachtoffer liep het virus in Nederland zelf op, maar meer informatie is er nog niet. Er liggen wel nog 3 andere mensen met het virus in Nederlandse ziekenhuizen. Eerder vielen er ook al zeker 5 doden in Noord-Macedonië. In ons land is het West-Nijl-virus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard in de buurt van Brussel. Het kan overgedragen worden door muggen. Het overgrote deel van de mensen die besmet raken voelen daar niks van. De minister-president van Brussel, Boris Dillies, roept vanavond de gewestelijke Veiligheidsraad samen over de reeks schietpartijen van de voorbije dagen en het toenemende drugsgeweld. Alle Brusselse burgemeesters en politiezones zijn uitgenodigd, net als procureur des Konings Moinil, nationaal drugscommissaris Van Wijmeers en binnenlandminister Quentin. Het zal vooral gaan over extra middelen en mensen. In Zweden is een tweede verdachte opgepakt na de aanval met een zwaard op een school. Het zou gaan om een man die mogelijk medeplichtig is. De dader zelf, een man van 18, werd eerder al aangehouden. Hij is een ex-leerling van de school. De man ging daar vrijdag binnen met een zwaard en doodde een meisje van 17. 3 jongens raakten ook nog gewond, van wie er 2 erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. En onze Rode Duivels spelen op 28 september in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het gaat om de 2e groepswedstrijd in de Nations League. Enkele dagen eerder, op 25 september, openen de Duivels in en tegen Italië. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind.
6: 3 files van 20 minuten of langer. E17 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Je schuift er 20 minuten aan. E34 richting Antwerpen tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever ook 20 minuten. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Berchem ook daar 20 minuten erbij.
8: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Bart-Jan de Prater.
6: Met dit uur heel veel goede muziek. Sophie Alice Baxter komt er nog eens aan. Ik begin dit uur met Gordo en Renier Zonneveld. Loco, loco. Top.

Bij Top draaien we graag ook nieuwe muziek. En dat doen we onder andere in het item Groetjes Uit. Als je ergens op vakantie bent geweest en hebt daar iets leuks gehoord dat hier nog niet op de radio te horen is, mag je dat straks doorsturen. Ik vraag het jou zometeen nog wel eens en ik leg het nog eens goed uit. Thomas Gray komt eraan met Rumors. En Lost Frequency staat ook klaar met Where Are You Now. Eerst richting Nederland. Ilke Klein.

Ja, de groetjes komen ook vandaag weer uit een land die niet België is. Dat is de bedoeling. We hebben al heel veel nieuwe muziek leren kennen deze zomer in dit item. Ik vraag het nog twee keer, vandaag en morgen, en dan is het afgelopen. Want maandag, heb je al door, start hier ook de nieuwe programmering bij Top. Met andere woorden, ben jij ergens met vakantie geweest afgelopen weken? Of misschien in juli of in juni nog? Waar je muziek hebt gehoord of je zegt, hey, dat is leuk. Dat zou ik eigenlijk hier bij ons in België ook willen horen. Je hebt het misschien geshazamd. Ga het even opzoeken en stuur het mij even door. Ik zoek altijd een song die je kan draaien, die jij hebt leren kennen in het buitenland. Je stuurt het heel makkelijk via de Topradio BE-app.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
4: Carrefour.
5: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
5: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
5: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: uit.
1: Ik vroeg jou daarnet songs door te sturen die jij deze zomer hebt leren kennen in het buitenland. Er zaten wel weer wat speciale dingen tussen. Onder andere Gregory, die is naar Djerba geweest. En daar leerde hij een liedje kennen. Hij vindt het fantastisch en ik snap het ergens wel. Maar het is ook denk ik een beetje regio gebonden. Het heet We Are Andak. Featuring Laura Oute. Ik laat een stukje horen. Oordeel maar zelf.

komt wel uit de regio, zoveel is wel duidelijk. Oké, maar vandaag gaan we het een klein beetje dichterbij zoeken. Want Willem die is gaan varen in Nederland. Hij heeft ook in Nederland zijn roots liggen. En hij hoorde daar regelmatig, vorige week was dat, de nieuwe Lucas en Steve. En die hoor je bij ons op de radio nog nergens, denk ik. Het heet All I Know en die gaan we wel draaien. Volledig. Dat past net iets beter in het kraam van Top, denk ik. Geniet ervan.

0: Het bouwverlof is overal afgelopen. Heel veel mensen zijn terug uit vakantie. Want dinsdag begint school opnieuw natuurlijk. En toch zou het maandag op de weg wel eens heel rustig kunnen zijn. Waarom vertel ik je zo? Op de weg nu valt het een beetje tegen. Ik heb 4 files langer dan een kwartier. E17 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig nog altijd tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten erbij. Brusselse Buitenring, ook een defect voertuig tussen Wezenbeek, Oppem en Zaventem. Daardoor 18 minuten aanschuiven. E34 richting Antwerpen gaat ook trager. Tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever een kwartier extra. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Lotto is op zoek naar billen.
3: Billen?
2: Die op designmeubelen willen zitten.
3: Oh ja.
2: In een dure onderbroek.
3: Oh, ik wil dat.
2: Eventueel met een trampstamp erboven.
3: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
4: C-c-man.
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

De vakanties lopen op een einde. Het bouwverlof is ook afgelopen. Iedereen terug aan het werk. En toch zou het maandag rustig kunnen zijn op de weg. Het ziet er toch zo naar uit. Want maandag is nog augustus. Dinsdag start dan eindelijk school. En heel veel mensen beseffen nu ook... Ja, maandag, wat gaan we doen met de kinderen? We hebben daar eigenlijk niks voor voorzien. Er moet opvang voorzien worden voor de kinderen. Kunnen die alleen blijven of nog niet? Dus heel veel mensen nemen maandag blijkbaar nog vakantie, omdat er geen andere oplossing is. En dinsdag is dan 1 september, is traditioneel gezien een dag waarbij mensen sowieso ook al vakantie nemen op die eerste schooldag, zeker als je kleine kinderen hebt. Dus maandag, dinsdag verwachten we niet te veel files. Zometeen Rui da Silva met Touch Me, na D-Note, Shed My Skin.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie, hè?
6: Sun Systems.
7: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Soms moet je je dorst verbijten tot de start van het happy hour. Want je weet, dan is het 1 plus 1 gratis. En dat kan zo plezant zijn. Dan denk ik altijd zo van...
1: Okay, party people in the house.
0: Let's go. Hier is Rui da Silva en Cassandra. Touch me.

Vrijdag is er een nieuwe Top Hit 40. Eens kijken of ze er dan nog in staan. Brian V kreeg je samen met die fantastische collega van hem. Where Have You Been bij Top. 8 voor 3. Dr. Cucho met Gregor Salto zometeen. Can't Stop Playing. En dit is die tweede hit geweest voor Licky Lee. Na I Follow Rivers en tegenwoordig terug te horen in de hitlijsten als klein stemmetje in een nieuwe song. There is no rest for the weekend.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dit is Stop!
7: Weten we al van wie de twee lichamen zijn die afgelopen dagen gevonden zijn, Lore? Het is 2:00, vertel eens.
8: Goedemiddag. De autopsie op de twee lichamen die werden teruggevonden in Onet heeft nog niets opgeleverd. Dat meldt het parket van Namen. Het parket herhaalt wel dat er sterke aanwijzingen zijn dat de lichamen van Timeo en Brian zijn. De jongen van 5 en zijn vader van 29 waren sinds eind juni vermist. Maar de autopsie heeft dat dus nog niet kunnen bevestigen. En ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het parket houdt alle pistes open. In Nederland is iemand gestorven aan het Westnijlvirus. Dat meldt de gezondheidsdienst daar. De man of vrouw liep de infectie op in Nederland zelf. Er liggen daar nog 2 besmette patiënten in het ziekenhuis. In ons land is het Westnijlvirus alleen vastgesteld bij wilde vogels en een paard. Mensen krijgen het virus door een muggenbeet. De meesten voelen er niets van. Bij grote overstromingen in Nepal zijn zeker 17 doden gevallen. Honderden anderen zijn vermist, waaronder bijna 400 toeristen. Daar zou ook zeker 1 Nederlander bij zitten. Of er ook Belgen vermist zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. In de Ronde van Spanje zijn de renners bezig aan de 5e etappe. Na ritten in Monaco, Frankrijk en Andorra rijden de renners vanmiddag voor het eerst op Spaanse wegen. Het is er eentje voor de sprinters vandaag. Je hoort Wout van Aert.
9: In zo'n etappe als vandaag is het simpel. Als Matthew erbij is, is onze snelste man en onze beste kans om de sprint te winnen. Maar er wacht onderweg heel veel waar dat de situatie kan veranderen.
8: De Sloveen Tadej Pogačar is voorlopig leider in het klassement. Vanmiddag eerst nog zon bij 26 graden, maar geleidelijk stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen is het meestal droog en warm tot 30 graden. In de vroege avond gaat het stevig regenen met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag nog buien, in het weekend droger bij zo'n 21 graden.
7: 3:00 en geen 2:00 spreekt voor zich. E313 richting Genk aanschuiven door een ongeval tussen Zolderterlamen en Park Midden-Limburg. 3 kwartier aanschuiven al. Op de Brusselse buitenring gaat het ook trager. Daar staat een defect voertuig tussen Wezenbeek Open en Zaventem. Je verliest er momenteel 20 minuten.
10: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Jan de Prater.
7: Nog 2 keer Jeroen en Koen en dan is het een nieuwe programmering. Jamiroquai na Jennifer Lopez en David Guetta.

0: Summer Beat 1000 roulette.
1: Rettiketet, nog twee keer de Summer Beat 1000 roulette. Vandaag en morgen is dat het geval. En dan gaat hij weer de ijskast in. Tot volgend jaar, denk ik. Nog twee keer gaan we een song draaien, omdat de zomer dan toch een klein beetje eindigt. Het is toch de zomervakantie die we gaan eindigen. Met andere woorden, ik zoek nog een reden om een song te draaien uit die Summer Beat 1000. En die reden is heel makkelijk. Geef mij een getal waar jij iets mee hebt. Je favoriete getal, of een getal die jouw werkritme bepaalt, of wat dan ook. En stuur het even door via de Topradio BE-app. Ik match dat getal met de song waar de plaat bij hoort, die in de Summer Beat 1000 staat. En die gaan we draaien en profiteer ervan, want het is denk ik vandaag de laatste dag dat de zon nog gaat schijnen. En dan klinken die zomerbeats zoveel beter. Laat maar komen via de

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel, leef beter.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
10: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
9: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
9: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
9: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: James Hype, deze week onderweg met de privéjet, omdat hij 6 DJ-gigs heeft op 6 verschillende dagen in 6 verschillende landen. Vandaag is het dan weer Ibiza en dan neem je de privéjet natuurlijk, dat begrijp ik helemaal. Frank laat weten dat op de E314 in Houthalen het bijzonder slecht gaat. De weg is daar volledig afgesloten richting Genk door dat ongeval en iedereen moet daar van de autostrade af.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Rettiketet, een song uit de Summer Beat 1000 Roulette. We gaan vandaag voor nummer 5. Omdat onder andere iemand stuurde 5 is mijn verjaardag, dat was Christophe. Maar vooral ook omdat nummertje 5 het standje is van mijn favoriete grasmachine. Dus de grasmachine, ik denk dat het met de hoogte te maken heeft. De hoogte van het gras, dat je dan kan instellen of zo. Enfin, het is een hovenier die het mij ook stuurt. Het is Jari, die waarschijnlijk vandaag ook het gras aan het afrijden is. Favoriete standje 5. Nummer 5 uit de Summer Beat 1000 van dit jaar is Dario G met Carnaval de Paris. Dat is dit met dat trompetje, weet je wel.

De zomer van 2026 zal absoluut de zomer zijn van de Bausa, dankzij McNerrick. Wereldhit hebben ze er eigenlijk mee gescoord, die drie vrienden. En dit, ja, dit is een verlengstukje daarvan. Het zou een mooie, ja, nazomer kunnen worden met deze Lose Myself.

0: Ze hebben de formule gekraakt. Happy music met een beetje piano erin en vooral heel goede zang. Het was een van de zomerhits die Magnetic. Dit was de nieuwe De Bouwsa met Lose Myself. Zometeen Déjà Vu, onder andere van Ina. En Alesso ga ik ook draaien met Destiny. Dat is samen met Sasha. Op de weg gaat het bijzonder traag op de E314 richting Genk. Door een ongeval is dat tussen Lummen en Park Midden-Limburg. Schuif je 65 minuten aan. En Frank liet ons al weten dat iedereen van de autostrade moet daarin hout halen om de alternatieve wegen te nemen. R1 richting Nederland is ook moeizaam. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. En op de Brusselse buitenring gaat het traag tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Je verliest er een kwartier.
1: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja. Staat
6: vroeger op Immoscoop. Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
10: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater...

Soms overschat je artiesten, soms onderschat je artiesten. Ik had Sarah Larsson onderschat. Zij stond op Pukkelpop en heeft daar de zondag denk ik afgesloten. En dat was 5 sterren waard in de kranten. En ik zag er ook heel veel leuke beelden van passeren. Onder andere een moment waarbij ze zich echt volledig een beetje versprak. En ze bleef in haar lach en dat soort zaken ook. Camille Dont is daar blijkbaar heel grote fan van. Die had een foto met die Sarah Larsson. En dat is die van dit liedje onder andere. Maar ook van die hit met David Guetta. Dit is zijn solo met deze Lush Life.

0: brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
1: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus.
2: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
3: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
1: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

Het is 7 voor 4 en jij luistert top. Weet je, radio is een beetje als een wielerwedstrijd. Je moet ervoor goed gegeten en gedronken hebben, dat is belangrijk. Daarom zag ik Wouter de Vries daarnet, een half uurtje geleden moet het geweest zijn, een rijstaartje naar binnen smokkelen. Hij heeft het straks onder andere over zijn grote idool Macaulay Culkin. En die ken je onder andere van de film Home Alone. Ik denk dat Wouter de Vries die al minstens 10 keer gezien heeft. Of elk jaar met kerst, dat zou ook kunnen. Dit is jouw en net.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
5: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Stop!
9: Je hebt het net gehoord van Bart-Jan, mijn verhuurtje is binnen, dus normaal zou ik het hier moeten volhouden tot 7 uur. Eerst Top Headlines met Lore.
10: Goedemiddag. De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van namen weten. Het gaat om een kind en een volwassene. Mogelijk de vermiste Timeo en zijn papa, maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
11: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
10: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. Bij grote overstromingen in Nepal zijn nu al 31 doden gevallen. Dat meldt de BBC. Er zijn ook zeker 93 mensen gewond. Volgens de lokale autoriteiten zijn ook zo'n 300 buitenlandse toeristen vermist. Er zou zeker 1 Nederlander bij zijn. En volgens Buitenlandse Zaken zijn er zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Het is nog niet zeker of ze getroffen of vermist zijn. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldde Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon deze namiddag, met lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
9: De klapper van vanmiddag staat op de E314, die is afgesloten. Ter hoogte van Houthalen Helchteren vanaf Lummen verlies je daar 50 minuten. Ring van Antwerpen richting Gent, door een defect voertuig ook 25 minuten vertraging tussen Antwerpen Noord en de Legrellenlaan. Antwerps ring tussen Antwerpen West en Borgerhout verlies je ook 20 minuten. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem ook al 20 minuten. En 20 minuten verliestijd op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plaats in een vertraging. Maximum 10 minuten verliestijd dan.
12: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Wouter de Vries.
9: Laatste week van de zomervakantie. Laatste week Your Summer Beat. Gaan we starten met Prospa en Clooney. Free Your Mind.
13: Top.

0: keys to car bay. Car keys kan je gebruiken als je vroeg mag stoppen op het werk. Woensdag namiddag, misschien was het schrikken deze ochtend, want het nieuwe programma-schema voor het najaar is aangekondigd bij Top. En de grote verandering is natuurlijk een nieuwe ochtendshow. Dat verhaal ken je. Jeroen en Koen gaan er helaas mee stoppen wegens omstandigheden van Jeroen. Maar er komt dus een nieuwe ochtendshow en die is genaamd De Ochtendclub met Brian en Louis. En ja, dat zal misschien even wennen zijn, maar ik vind wel dat de jongens alle credits moet geven. Hè, want ze gaan iedere ochtend heel vroeg voor je opstaan vanaf maandag vanaf 6 uur. En nog een verandering is op deze uur eigenlijk, vanaf 4 uur, wordt ook weer een nieuw duo geboren. Bram en Thibaut. En ik ga je een geheimje vertellen. Ze zien het zelf niet, maar in de studio hier naast mij zijn ze momenteel bezig met een proefprogramma van Bram en Thibaut. En ik heb ze hier al zien lachen en springen, dus amai, dat gaat wel worden met die twee.
1: Dit is

0: Take Me Back naar de meest gegoogelde woorden van vanmiddag.
1: Wie zoekt, die vindt.
0: Ja, dat zegt men toch via Google. Of als je het niet vindt, dan kan je het aan AI vragen. Ik heb hier weer de meest gegoogelde zoektermen en woorden van vandaag.
1: Vandaag om
0: 20 voor 4
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: West Nile virus. Het is weer een nieuwe ziekte. In de provincie Utrecht in Nederland is er iemand van gestorven aan het West Nile virus. Ook in België zijn er al gevallen gesignaleerd. Het West Nile virus kan overgedragen worden door muggen. Overgrote deel, 80% van de bevolking, krijgt er geen klachten van. Komt vooral voor bij oudere mensen, maar toch even opletten dus. Hè.
1: En om
0: 2 uur
1: werd gezocht naar
0: Brugge, voor de West-Vlamingen. Brugge. In Brugge is Vlaams Belang gemeenteraadslid Marie Laremans uit het bevolkingsregister geschrapt. Volgens het stadsbestuur woont ze niet langer in Brugge, waardoor ze ook haar mandaat bij de partij zou verliezen. Laremans spreekt het zelf tegen en zegt de beslissing te zullen aanvechten. Ja, het gaat dus over het feit of ze al dan niet verhuisd is uit Brugge. En er veel Bruggelingen vanmiddag aan het meeluisteren. Ik ben eens benieuwd. We kunnen dat makkelijk testen. Hè? Stuur eventjes Brugge in onze Top Radio BE-app.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
0: Dit

0: Ze is ermee gestopt met zingen, Ariana Grande, Yes and... Ja, mijn kleine mini-enquête van daarnet zijn er veel luisteraars in Brugge. Mieke luistert daar, Alain, Kevin, Nathalie, ja. Geslaagde testen. Maar ik heb hier wel even zien... klacht binnengekregen, denk ik, van Koen. Koen zegt dat ik het verkeerd uitspreek.
1: Brugge.
0: Ja, en de rest van het land zegt nu...
2: Godverdomme.
0: Wat zei Tim daar? Nou, ik kan het speltje gerust ook nog eens doen met een andere stad. Enfin, dat zal ons misschien te ver leiden. Zometeen Cyril, Feel It, nieuwe track. Eerst een oude track, maar wat een bekende. Dat is er eentje die jamais verslijt. 1997. Delirium, Silence. Ik zou hem kunnen volpraten, die intro, maar ik laat hem even gaan, want die is te mooi.

0: Zeg, ik heb even een vraagje voor je, tussendoor. En het is geen geld. Nee, ik ben eens benieuwd. Ben jij een kattenmens of een hondenmens? Het kan ook beide zijn. Nee, je moet eigenlijk kiezen. Dus ofwel ben je kattenmens of een hondenmens. En hoe gaan we dat doen in de Topradio BE? Dus je stuurt kat of hond in. Het is maar omdat we eigenlijk een van de twee beestjes vieren vandaag. En als het beest in de minderheid is, dan ga ik die vertellen. Dus ben benieuwd. Kat of hond, stuur het maar in de Topradio BE app. Ondertussen is naar de weg met een half uur vertraging Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem. Ring van Antwerpen, defect voertuig ter hoogte van de Le Grellelaan, die verliest 25 minuten. Die 314, het ongeval daar ter hoogte van Bekkenvoort, ondertussen nog 20 minuten file. E314, door een ongeval ook al ter hoogte van Park Midden-Limburg, verlies je vanaf Lummen 20 minuten. 20 minuten vertraging op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Buitenring van Brussel, van Wezenbeek op hem tot Diegem, 20 minuten. En 20 minuten E34 tussen Meldselen en Sint-Anna Linkeroever. Op een andere plaats een vertraging. Dan moet dat minder zijn dan een kwartier.
1: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh,
2: zegt.

0: Lola van Harry PFR.
1: Dit is top.
0: Kattenmens of hondenmens, amai. Er is hier enorm veel ingestuurd in de Topradio BE-app. Maar ik moet zeggen, 75%, iets minder misschien, is toch hondenmens. Ja, en ik mag dat vertellen hè, wat vandaag is. Maar als hondenmens moet je dat gewoon weten. Het is vandaag 26 augustus, Internationale Dog Day. Dus je moet je hond verwennen hè, vandaag. En er zijn wel ook bekende honden die vandaag kunnen gevierd worden. Allee, als ze nog leven natuurlijk. Neroken bijvoorbeeld. FC de Kampioenen. Of deze hier. Samson natuurlijk. Of kijk, deze bekende hond nog. Nee? Wacht. Ik moet toch kennen. Laat nog eens horen. Scooby-Doo. Dat is ook een zotte hond, hè. Of Pluto uit Mickey Mouse. Allemaal bekende tv-honden eigenlijk. Misschien vergeet ik er nog eentje. Dan mag je hem aanvullen, hoor. In

0: Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Ik was hier wel degelijk nog een aantal bekende honden vergeten. Rob stuurt in de Topradio BE-app voor de oudere luisteraars. Ja, zoals ik. Lassie. Dat is ook een bekende hond natuurlijk. Beethoven natuurlijk, zegt Bjorn. Hier ook nog Jimmy komt af met Goofy. En Lorenzo, ah ja, Bobby. Bobby van Kuifje natuurlijk. En Jente stuurt hier ook nog een hondje in. Snoopy, ook bekend van de pyjama's.
1: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Hallo met Atilex.
9: Ik ben op zoek naar een kabel.
8: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
9: Nu ben ik de draad kwijt.
8: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
10: Amai, daar regent hier binnen.
11: Oh, zwaansnanny.
10: Jawel, er staan er niet meer in de living.
11: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
10: Dakmeester?
11: Ja.
10: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
11: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
13: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wien?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
16: Luister op

0: is top. Ondertussen stuurt Anouk mij nog in de Topradio BE-app. Wouter, ik ben een kattenvriend, maar het is wel mijn verjaardag vandaag. Ja, proficiat Anouk. Dan ben je samenjarig met Macaulay Culkin, bekend van de Home Alone films. Maar ook met deze man. Dr. Alban, ook zijn verjaardag.
1: Dit is top.
0: Zometeen Chase's Status. Nu Just Stay en Sam Harper. Just a little.

Ondertussen krijg ik hier heel veel verjaardagswensen binnen. Ja, iedereen een gelukkige verjaardag. Maar Alexander, die wil ik nog even doen. Die is vandaag 14 jaar en zegt vanavond party in de tuin met heerlijke hapjes. Klinkt als een fantastisch verjaardagsfeest. Ook al zegt Matt Simons hier dat hij beter zal doen. Ik geloof hem niet.

0: Bijna 5 uur, ik heb Lore weer eventjes in de studio gehaald. En dan weet je tijd voor de top headlines.
1: Goedemiddag. De autopsie van de twee gevonden lichamen in Onet heeft nog niks opgeleverd. Dat laat het parket van Namen weten. Het gaat vermoedelijk om de kleine Timeo en zijn vader Brian, die al bijna 2 maanden vermist zijn. Maar dat is dus nog niet bevestigd. Volgens de moeder van Timeo gaat het mogelijk om een afrekening, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Volgens haar advocaat denkt de moeder niet dat het om een gezinsdrama gaat. Zij denkt dat het gaat om een afrekening, dat ze dus zijn gedood door derden. Zij zegt dat de vader contacten had met bedenkelijke figuren, mogelijk uit het drugsmilieu.
1: Ook de doodsoorzaak van de twee slachtoffers is nog niet duidelijk. Het parket houdt alle pistes open. In Nepal zijn nu al zeker 95 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat meldt de politie daar. Er zijn ook nog honderden mensen vermist, onder wie ook ruim 300 buitenlandse toeristen. Volgens Buitenlandse Zaken wonen er zo'n 70 Belgen in Nepal en zijn er ook zo'n 15 Belgische toeristen in de regio. Zeker één van hen zou getroffen zijn. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard dollar overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. Meta werd door verschillende staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth Day.
3: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1.000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
1: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Spanje is een man opgepakt die al uit 4 gevangenissen kon ontsnappen. Dat melden de lokale autoriteiten. De man ontsnapte in december nog uit een zwaar beveiligde instelling in Italië. Net zoals in de films, met aan elkaar vastgeknoopte lakens. Eerder kon hij ook al ontsnappen uit een gevangenis in ons land. Het is niet duidelijk naar waar hij nu zal worden overgeplaatst. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden Britse media. Vorige week raakte al bekend dat het koppel weer in Engeland zou gaan wonen. Hun kinderen Archie en Lilibeth zouden ook al ingeschreven zijn in een school daar. Het gezin woonde sinds 2020 in Californië in de VS, na de breuk met de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden in de buurt van Oxford gaan wonen en geen koninklijke taken opnemen. Afwisselend wolken en zon en lokaal kans op buien, mogelijk met onweer. Maximaal rond 26 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en tot 29 graden. In de avond neemt de kans op onweer toe. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
0: Dankjewel, Lore. E314 ongeval gebeurt ter hoogte van Park Midden-Limburg. Vanaf Lummen 40 minuten ben je daar kwijt. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan een half uur vertraging. E314 door een defect voertuig zorgt daarvoor een vertraging van 25 minuten richting Bekkenvoort. Antwerpse ring tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. En 20 minuten op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Op een andere plaats in een vertraging max een kwartier.
4: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. De Vries.
0: Leg het werk even neer, want deze track moet je 3 minuten ten volle beleven. Ik vind het er eentje die je tot rust zal brengen. Swedish House Mafia, Lickely.

Zuid-Koreaans, dat zijn de Roots, maar ze woont in Berlijn. Peggy Goo, it goes like na na na na na na. Zometeen is het jouw kans om weer een Apéro pakketje te scoren als je weet dat onze Shane Paul gaat zingen. Summer Beat, maar wel in zijn reggae versie. En ik heb het zometeen ook nog over drugs. Oh. Ja, ja, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Het is in de komkommer hit, maar eerst eentje.

0: de Joel Corey eigenlijk, whisper.
1: Jamaica.
0: Een Freshenet Solari spritspakket, dat kan je hier winnen. Dat is het nieuwe drankje voor de summer. And summer is still on. Kijk eens buiten. Best wel aardig weer vandaag. Bon, het volledige pakketje kan van jou zijn, maar dan moet je wel natuurlijk raden wat onze Shane Paul gaat zingen. Exclusief op Top te horen. Maakt altijd zijn eigen reggae-versie van de bekende Summer Breeze hit. En mijn tip is altijd, zing hem mee. En dan zal je opeens zeggen, ah ja, ik weet wat het is. Allee, Shane, het is aan jou. Ja, dan zijn we weer met... Brrr.

0: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
1: Ja, mannetjes, dat was weer te gemakkelijk, hè. Ja. Naam van de artiest, van de groep mag ik, ja, mag ik zeggen zeker. En de titel van de song, dat heb ik beide van je nodig. En omdat het zo gemakkelijk is vandaag, we gaan het even laten lopen in de app. De 30ste die het juist instuurt, die ga ik zo meteen opbellen en die weet het Apero-pakketje. Heel veel succes.

0: zitten we al aan de 30ste in de Top Radio BE-app. Of niet, ik mag niet zeggen natuurlijk. Ik kan wel zeggen, er wordt heel veel ingestuurd. Je hoort het zo meteen wie het is.
1: Lotto is op zoek naar billen.
2: Billen?
1: Die op designmeubelen willen zitten.
2: Oh ja.
1: In een dure onderbroek.
2: Oh, ik wil dat.
1: Eventueel met een trampstamp erboven.
2: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
3: Cécile.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen. De Freshnet alcoholvrije varianten. En de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. Voor wie graag op zijn werk zit, zeker. Shane Paul zong daarnet. I could walk on water just to be with you. Walk on water. Volledige weggever, hè. Jamaica, Jamaica. Maar wie is nummer 30? Dat is Koen uit Borsbeek, is eruit gerold. Koen, goeienamiddag.
1: Goeienamiddag.
0: Ik vraag altijd even in het begin, heb je al iets leuks gedaan deze zomer?
1: Jawel, het was eclipse, en uiteraard ben ik ook naar Spanje gegaan.
0: Wat?
1: Er zijn blijkbaar nogal luisteraars.
0: Ja. Sarah, maandag, die is ook naar Spanje geweest. Wat was het, de Baskeland, of waar ben je gaan kijken?
1: Van boven Asturië.
0: Ja.
1: Dus, en, ja, een beetje meer links.
0: En Sarah zei mij maandag dat het 6 graden kouder was tijdens de eclipse. Heb je het ook gevoeld? Ja.
1: Nee, helaas. Dat heb ik deze keer niet gevoeld. De andere keer was het meer waarneembaar.
0: Dat is raar. En Sarah wel, hoe komt dat dan?
1: Ja, kijk, het is misschien hoe warm dat je zelf hebt.
0: Ja.
1: Nee, maar het hangt van een ondergrond ook al.
0: Ah ja, is het waar?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Sarah zei mij ook dat er volgend jaar weer een eclipse komt in Spanje. Ga je ook?
1: Jawel.
0: Meen je dat? Allee zeg, dat het zo populair is. Raad je mij dat ook aan om te gaan?
1: Iedereen.
0: Oké, we gaan congé nemen. Bon, maar eerst nog even het spelletje hier oplossen natuurlijk. Shane Paul voor het Apiro-pakket. Wat heeft hij daarnet gezongen?
1: Milk Inc, Welcome Water.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal goed, hè Koen. Dat betekent dat we dat Apirol spritspakketje gaan opsturen van Freshenet. Inderdaad, Koen, ik wens je daar heel veel plezier mee.
1: Dank u.
0: En we gaan het origineel hier nog eens draaien van Milk Inc. natuurlijk, Walk on Water. Nog een prettige woensdag verder.
1: Jullie ook allemaal.
2: Bye. Freshenet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshenet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: niet gewonnen, geen probleem. Morgen de voorlaatste kans. Zit er wel een beetje om te spannen dan. Milk Inc, Walk on Water en straks de komkommerhit. Samen met jou op zoek naar een leuke track. Maar eerst even de files checken. Dat is Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan 25 minuten. A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 20 minuten. Ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten verliestijd. E314 verliezen minder dan 20 minuten richting Houthalen-Helchteren. En de buitenring van Brussel een kwartier tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem. Op andere plaatsen sta je voor minder in de file.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die een borduur!
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Mannekes! Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blief,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
14: Krevel.
15: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel, leef beter.
16: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
17: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
20: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
19: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
20: En klanten altijd tevreden.
19: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: 2017 al deze Martin Garrix en Troy Sivan. De komkommerhit. Over drugs gaat het. Ja, dat een 101-jarige vrouw is in Nigeria gearresteerd voor het verkopen van cannabis. 101 jaar, zeg. En dan moet je cannabis gaan verkopen. Ze verklaarde tegenover de politie dat ze was begonnen met de drugshandel, dat haar winkel was afgebrand. Ja, jongens. Bo, wat gaan we daarvoor draaien in de komkommerhit? Jij mag het beslissen. Kan een linkje zijn met drugs natuurlijk, want er zijn wel een aantal tracks die gaan over drugs. In allerlei betekenissen van het woord. Of iets met old natuurlijk, want 101 jaar, dat is niet meer van de jongste natuurlijk. Bo, beslis het maar in de app. Kies er een goeie uit, die ik straks kan bekronen tot de komkommerhit.
1: This is the top tune of the week.
2: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
1: We make you move.

Sonic Feels So Good. Wat draai ik zo meteen als komkommerhit? Van het verhaal van de drugs, die 101-jarige vrouw die opeens drugs moet gaan verhandelen. Ja, mooie suggesties zijn binnengekomen in de app, maar ik ga er zo meteen één track uitkiezen die ik bekroon als komkommerhit.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
2: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
5: Kansen krijgen op je werk.
6: Check.
5: Interesse in machines.
6: Check.
5: Goede werksfeer.
7: Yes.
5: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

0: Summer Beats van Top op een zonnige woensdag. Breek je weekje met Jelly Roll en Run It.
1: De komkommerhit.
0: 101-jarige vrouw is uit noodzaak moeten gaan drugsdealen in Nigeria. Haar winkel was namelijk afgebrand. Ze zocht een andere manier van inkomsten. Dus is ze drugs gaan dealen. Het ging over cannabis en dergelijke. Kurs stuurt hierin Razia. Greg S. zou het kunnen zijn. Dries komt met een voorstel. Big Pimpin' Jay-Z. Dat zie ik hier nog binnenkomen. Eentje van Snoop Dogg is ook aangevraagd. Young, Wild and Free. Maar het kan ook best deze zijn. Tom stuurt Goldband. Noodgeval, want dat was het daar blijkbaar toch.

0: Dit zat erbij bij de suggesties van de komkommerhit.
1: I don't know where I am, cause I got my jocks from Amsterdam.
0: Maupi, Drugs from Amsterdam. Maar uiteindelijk ga ik de keuze doen van Natasha, want dat is ook een verhaaltje over drugs als je goed luistert. Van B en Goddard is de komkommerhit vanmiddag. Messy in Heaven.
2: I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now.

Kijk naar je radiotoestellen, dan zie ik het In Your Eyes, Alesso en One Republic. Er zijn veel dingen die veranderen in het leven, maar zijn van die zaken die ook blijven bestaan. De muziek, de radio. Weet je waarom? De radio, dat is zo plezant. Kan je gewoon lekker wegdromen.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Dit is Stop!
5: Veel schietpartij geweest de laatste tijd in het Brusselse, dus er is een vergadering gepland. Lore kent daarover de details.
6: Goedenavond. In Brussel komt rond deze tijd de gewestelijke veiligheidsraad samen. Aanleiding is het toegenomen geweld van afgelopen dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. Maar ook de Brusselse burgemeesters. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat worden ingezet. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
7: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
8: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
6: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro netto per maand. Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is een schikking van meer dan 14 miljard euro overeengekomen met verschillende Amerikaanse staten. Dat schrijven Amerikaanse media. Meta werd door een 30-tal staten in de VS aangeklaagd omdat de apps te verslavend zijn, zeker voor kinderen. Dat Meta nu een schikking betaalt, was te verwachten, zegt technologie-expert Kenneth T.
9: Meta maakte zich extreem veel zorgen dat ze die rechtszaak zouden verliezen en die kans die zat er natuurlijk dik in. En dan zouden ze veel meer moeten betaald hebben in de eerste plaats, hè, want sommige van die staten die eisten meer dan 1000 miljard euro schadevergoeding. En ze proberen op die manier ook te vermijden dat er heel veel gevoelige documenten naar buiten komen.
6: Meta moet als voorwaarde wel een tijdslimiet invoeren voor tieners om te vermijden dat ze non-stop blijven scrollen. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. En wielrennen dan. De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
5: Langs de files op dit moment de buitenring van Brussel door een ongeval verlies je tussen Grimbergen en Jette 40 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout een half uur. E314 tussen Genk en Zolder 25 minuten. A12 van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord 20 minuten. 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plaats in een vertraging max een kwartier kwijt.
10: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen. Wouter de Vries.
5: Goedenavond zometeen. Goed nieuws voor de fans van Armin van Buuren. Eerst starten met deze van Hugo. Hier is Moving to the Sun.

in Rotterdam is het. Wat er zo speciaal aan is, dat leg ik straks uit. En ik heb het ook over libellenplaag. Ken je dat, libellen? Dat zijn van die beestjes met enorm grote vleugels. En voor de rest, I want you.

0: Ten Sad Girls. Fantastisch nieuws voor de fans van Armin van Buuren. Die gaat volgend weer een State of Trance organiseren in Ahoy Rotterdam. 26 en 27 februari. En op vrijdag draait hij daar een set van 5 uur. Maar op zaterdag wordt het nog specialer. Want de fans worden dan getrakteerd op een exclusieve vinyl set van Armin van Buuren. Vinyl only. Met al zijn classics. Ga jij er tickets voor kopen? Armin van Buuren volgend jaar dus daar in Ahoy Rotterdam. En dit is het track waarmee het succes allemaal begon voor Lost Frequencies in 2015. Are you with me?
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Medusa en Dermot Kennedy. Even kijken waar de file staan. De buitenring van Brussel. Daar is een ongeval gebeurd tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Verlies je daardoor bijna een uur. Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen, West en Borgerhout verliezen 25 minuten. E314, ook al een ongeval daar gebeurd. Met een vertraging van 20 minuten richting Houthalen-Helchteren. De Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen, West 20 minuten. En 20 minuten op de binnenring van Brussel tussen Astridlaan en Jette. Zometeen ga ik voor je draaien. Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Schat, ik zie je graag.
4: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
4: Oh.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Met een Buzipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
8: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
12: Lotto is op zoek naar billen.
13: Billen?
12: Die op designmeubelen willen zitten.
13: Oh ja.
12: In een dure onderbroek.
13: Oh, ik wil dat.
12: Eventueel met een trampstamp erboven.
13: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
14: Cécile.
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.

Streets of Desire van Jonas Blue. Het is bij ons al een zotte zomer geweest. En dat is het ook in Amerika. Want in delen van Californië zwermen enorme hoeveelheden libellen rond. Ja, ze jagen massaal op muggen en vliegen. En worden op diverse plaatsen daar gezien in Californië. Nou, een bizarre scène is het, hè? Als je het ziet op socials. Mensen wandelen letterlijk door wolken van libellen. In principe steekt dat beest niet, maar ja, het zou het liefst tegenkomen. 1000 libellen of 1000 muggen. Best geen een van de twee zeker. Dit is de second voice bij Top. Let me be.

Ik vroeg je net, ja, we zijn retorische vragen, maar Bjorn heeft er toch op geantwoord. Zwerm van 1000 libellen of een zwerm van 1000 muggen, wat kom ik liefst tegen? 1000 libellen, zegt hij, die steken niet en geven dus ook geen ziektes door. Ja, dat is ook weer waar, hè, met het West Nile virus dat dit nieuws is wat je kan krijgen door een muggensteek. Bon, zometeen deze aanstekelijke summerbeat. Avicii en Hello Black komen er nog eens voor je aan.

0: Ik krijg dan niet om u, hè.
1: Zat ik het al dus kiezen, zei het. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
0: Goosses, mijn geen op nijn.
1: Het moet weer al juist te zien, hè.
0: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Aftrucks.
1: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
0: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Big Air. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Big Air, in Oostende en Brugge of bigair.be.

Veel keer is deze al gedraaid deze zomer. Shakira, Burna Boy, dan denk je bij jezelf. Die zal daar schatrijk van worden, zeker Shakira. Ik zal zeggen, ze verdient er niets aan. Niente, nada. Allee, als we dat hier mogen geloven. Alle opbrengsten worden gedoneerd aan een goed doel. Onderwijsprojecten wereldwijd gedoneerd aan het FIFA Global Citizen Education Fund. Allee ja, als de Gianni toch van zijn woord is, hè.

0: Zij blijft zo te horen. Ik niet, ja sorry, ik heb nog verplichtingen. Klinkt mysterieus hè, nu. Maar ik ga wel beloven dat ik morgen terugkom. Kaigo was dat. Zometeen.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Zo kan ik het ook zeggen natuurlijk. Summer Beat 1000 Shuffle. En ja, ik ga eens spieken wat er in de grote shuffle trommel zit. Martin Solveig. Disclosure. Ledge. En eerst ga ik al los wanneer de shuffle hier helemaal op dreef komt. Dat is... Netsky en Billy, we can only live today. Dat is meteen goed begonnen dan in de Summer Beat 1000 Shuffle. Tot slot, wie? Ja, wie? Wie wil er graag een knuffeltje van Ellie Goulding? Dan denk ik...

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Top! Top Headlines.
3: Een goede avond. In het stedelijk en gemeentelijk onderwijs zijn 4 op de 10 directeurs nog op zoek naar minstens 1 voltijdse leerkracht. Dat blijkt uit een bevraging van onderwijskoepel OVSG. En dat met nog minder dan een week te gaan tot de eerste schooldag. Vaak zeggen leerkrachten op het laatste moment af, zegt Valentina Kools van het OVSG.
4: Een kandidaat leerkracht die gezegd heeft eind juni van ja, ik kom en ik start 1 september bij jou op school. Dat 23% daarvan eigenlijk tijdens de schoolvakantie zegt van nee, ik heb een ander aanbod gekregen of ik heb mij bedacht. En dus niet komt opdagen, waardoor die directeur eigenlijk terug opnieuw die puzzel moet maken en op zoek moet gaan.
3: 1 op de 3 directeurs zet daarom soms een leerkracht voor de klas zonder het juiste diploma. In Brussel zit de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. Onder meer federaal minister van Binnenlandse Zaken Quintin en de Brusselse procureur des Konings Moinil zijn aanwezig. De afgelopen dagen waren er zeker 6 schietpartijen, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. Minister Quintin laat al weten dat de politie versterkt wordt en er meer militairen op straat komen. In Brugge zijn de eerste reservisten aan hun vrijwillig dienstjaar bij het leger begonnen. In totaal gaat het om 500 jongeren tussen de 18 en 25. 50 van hen konden vandaag al terecht op de kazerne vlakbij Brugge. Met gezonde spanning en ook hun ouders kijken er naar uit.
5: Ik ben redelijk benieuwd van hoe dat gaat gaan. Ik heb er wel redelijk veel zin in. Ja, ik zag het ook wel zitten, dus ja, ik zie het wel zitten.
6: Ik denk dat de meeste tieners vandaag een beetje verwend zijn, een beetje te veel in de watten gelegd zijn. Dus ja, we kijken er wel naar uit om hem een beetje meer andere kanten van het leven te laten ontdekken.
3: Elke jongere die deelneemt aan het vrijwillig dienstjaar verdient trouwens zo'n 2000 euro per maand. In Berlijn in Duitsland zijn zo'n 5600 gezinnen geëvacueerd nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden. Dat meldt de politie daar. Onder meer een woonzorgcentrum, kinderdagverblijf en opvang voor daklozen worden daarom ontruimd. De bom van zeker 100 kilo zal nu onschadelijk worden gemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang dat zal duren. Op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. En wielrennen dan? De Brit Matthew Brennan heeft de 5e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Jordi Meus. De Italiaan Vincenzo Albanese werd 3e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt wel de rode leiderstrui. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen.

0: want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schat ik, dat is €4.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
9: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Oh, ons CW-fotoboek is er.
12: Mag ik eens kijken?
11: Wauw. Oh, weet je dit nog?
12: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
6: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
13: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Mammekes!
3: Die zijn toch augustus, hè?
2: Ja, ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
2: Ja, ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
6: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: IKEA. Voorwaarden op IKEA.be.

0: zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Een goede avond. In Brussel zit op dit moment de Veiligheidsraad samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. In die raad zitten onder meer de minister van Binnenlandse Zaken Quintin, de Brusselse ministers, burgemeesters en de top van de 6 politiezones. Die krijgen nu 1 korpschef om zo het geweld beter te bestrijden. Journalist Karel Latree.
4: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
3: De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in de gemeente Sint-Gilles. In Nepal zijn bijna 600 toeristen vermist na de zware overstromingen. Onder hen 466 buitenlandse toeristen uit 28 verschillende landen. Dat meldt de Nepalese politie. Er zouden zeker 54 Amerikanen en 33 Britten vermist zijn. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er op dit moment 15 Belgische toeristen in de regio. Maar het is nog niet duidelijk of zij getroffen of vermist zijn. Bij de overstromingen kwamen al zeker 98 mensen om het leven. En op het EK volleybal in Azerbeidzjan hebben onze nationale volleybalvrouwen nu ook hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen het gastland. De Yellow Tigers pakken zo 4-4. Morgen spelen ze tegen Nederland. Het wordt daar een duel om de groepswinst. De Tigers zijn wel al zeker van een plekje in de 8e finales. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.
2: Vanaf volgende week sta je op met de Ochtendclub. Brian en Louis zorgen voor de start van je werkdag. En morgenochtend luister je naar Jeroen en Koen.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Goedenavond. In Brussel zit het veiligheidsoverleg erop. Binnenlandminister Quintin, de Brusselse ministers en burgemeesters en de top van de 6 politiezones zaten samen over de schietpartijen van de voorbije dagen. De politiezones krijgen tijdelijk 1 korpschef om het drugsgeweld beter te bestrijden, zegt journalist Karel Latré.
1: 1 man zal beslissen over welke acties er gebeuren tegen geweld, wat ze zullen doen. De andere hoofdfiguur, Bernard Quintin van de MR, heeft toch nog aangekondigd 50 federale politieagenten gevonden te hebben die hier in Brussel mee kunnen patrouilleren. Extra volk dus. Hij wil ook dat die goed beveiligd meer gaan patrouilleren op straat.
0: Minister Quintin wil ook meer militairen op straat inzetten. De afgelopen week waren er 6 schietpartijen in 3 dagen tijd, waarvan 4 in Sint-Gilles. Zo'n 350.000 kinderen uit Vlaanderen en Brussel krijgen deze week al hun schooltoeslag. Gezinnen met een lager inkomen krijgen die toeslag als extra steun bovenop hun groeipakket. Je moet het niet aanvragen, het gaat automatisch. Gezinnen waarvan nog niet alle gegevens bekend zijn, zoals het totale gezinsinkomen, worden ten vroegste eind september uitbetaald, de laatste in december. In Nepal zijn nu al zeker 157 doden gevallen bij de overstromingen. Dat meldt de politie daar. Ook in buurland Tibet vielen al minstens 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn er nog vermist, waaronder 466 buitenlanders. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Prevot is er voorlopig nog geen weet van Belgische slachtoffers. Vanavond is het wisselend bewolkt. Eerst is er lokaal nog kans op een bui met mogelijk onweer. Daarna overal droog, bij minima rond 19 graden. Morgen eerst regen, daarna vrij zonnig en maxima tot 29 graden. In de avond opnieuw kans op onweer. De dagen daarna wisselvallig en tot 23 graden.